0: Radio Gold.
1: Gold.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt. Daar was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Het conflict laait serieus op nadat de Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgewerkt gewild zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: en Anke.
1: Oké, zelfs krijg je vrolijk nieuws over relaasjes op de eerste schooldag. Ik heb drie mini-verhaaltjes bij. Drie mini-verhaaltjes die gisteren gebeurd zijn. Maar eerst, ja, heel erg nieuws. Die 60-jarige man die daar werd aangevallen in het weekend door hoornaars, die is overleden, hè. Echt vreselijk. Hè. Hij was zijn pony aan het voederen toen hij werd aangevallen. Hij kreeg een aantal steken. Meteen zwol zijn hals op, zijn gezicht. Hij heeft een hartstilstand gekregen. Echt heel akelig dat zo iemand echt na zo'n aanval van Aziatische hoornaar sterft. En Tom de Kok had iemand gebeld. Tim Adriaans, dat is een bioloog bij het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. En die legt uit ja, waarom dat die man daaraan overleden is.
2: Dus het heeft te maken met de mate waarin dat je zelf gevoelig bent. En jouw immuunsysteem eigenlijk reageert al dan niet op zo'n steken. En dat hoeft niet per se om heel veel steken te gaan. Maar een paar steken kunnen genoeg zijn. Als je allergisch reageert, ja, dan heb je een probleem.
3: Ja, maar als je dat weet, dat je daar allergisch aan bent, dan kan je zo'n pen meenemen of zo.
1: Epipen.
3: Ja, om je te beschermen. Maar als je dat niet weet, als je nooit gestoken bent door zo'n beest, dan weet je niet. Dan overkomt je dat met een paar prikjes, kan je eraan zijn. Ja, en dan heb je geluk. Want...
1: En je weet dat pas bij de tweede steek ooit. Hè? De eerste keer dat je gestoken bent, weet je niet of je allergisch bent. Pas bij de tweede.
3: Is dat zo? Ja.
1: Oké.
3: Ja, en dan had hij nog maar, dat waren een paar steken als ik het goed begrepen heb. Dus die moet heel erg allergisch zijn geweest.
1: Vreselijk.
3: Maar sommige mensen worden aangevallen door echt tientallen van die afschuwelijke hoornaars. Nee, dat is geen goed verhaal.
1: Dat is geen goed verhaal.
3: Onze vrienden, hè.
1: Dus wat staat er nog in de krant?
3: Ja, niemand pendelt zoveel als de Belg. Elke dag 61 minuten van en naar het werk. Ja, daar gaan wij eigenlijk ook wel over. Jij komt van Hasselt. Ik kom van Locristi. Ik vind dat nu niet zo ongelooflijk erg. In de namiddag heb ik soms een beetje file, maar in de voormiddag valt dat, in de ochtend valt dat heel goed mee. Maar onze kampioen is onze producer Sander. Hè? Sander.
1: Ik kom van bijna een ander land.
4: Ik kom van net
3: Maastricht.
4: Ik kom van Riemst. Zuid-Limburg is dat. Tongeren, die hoek daar bij Leuk en Maastricht.
3: Hoe ver is dat?
4: 1 uur op de kop.
3: Op de kop, hè.
4: Morgens dan rijk zo net geen 130. Dat geef ik toe. Ja. Maar morgens is natuurlijk niemand op de baan. En smiddags is soms 1 uur en 5 minuten.
3: Maar dan moet je wel heel graag bij ons willen werken. Als je
4: ik
3: dat
4: werk hier zo graag. Weet je, ik luister podcasts. Wij bellen ook vaak smorgens in de auto. Dus dat
1: zijn wel aan het roddelen, ochtends in de auto.
4: En dan leidt dat af. En het is ook wel zo, als je een uur rijdt, kom je thuis, ben je ook het werk wel...
3: Is echt achtergelaten. Ja, voilà, maar ik denk dat veel mensen aan dat uur ook komen, doordat ze gewoon niet eens zo ver moeten rijden, maar in die file staan.
4: Ja, als je van Leuven komt, volgens mij rijden... Ik hoorde vaak vroeger bij mijn vorige werkgever, die mensen woonden in Gent, die reden langer dan ik reed.
3: Ja, natuurlijk.
4: Om 8 uur morgens.
3: Een spits, en dan, die is dat Gent. Ze zijn de kampioenen in de wereld. In Nederland is dat helemaal anders. Als ze ander werk hebben, weet ik veel...
1: Verhuizen die, hè?
3: Of 50 kilometer verhuizen die al eigenlijk. En zeggen, nou, we gaan niet in de file staan, hè. Dan gaan ze gewoon, dan gaan ze veel dichter wonen.
1: Maar waarom blijven wij dat toch doen, zeg?
4: Ja, je kent hier niemand. Dan woon ik hier, stel ik nu hier rond Brussel of Leuven en dan zit ik hier.
3: Hier wonen ook aangenomen
4: mensen. En ik heb nu gewoon een fantastisch huis met tuin en een natuurgebied achter de deur in Zuid-Limburg.
3: Ja, je krijgt meer voor je geld daar
1: waarschijnlijk. Moet je gewoon bij je roots blijven wonen, zeg. Dan heb je babysits altijd. Want hoe doen mensen dat met kinderen zonder dat de grootouders in

0: Anke.
1: Maar eigenlijk dag 2 van het schooljaar, dat is de echte dag waar alles begint. Want gisteren was toch een beetje zo inlopen toch op school.
2: Ja, ja, dat is kennismakingsdagspelletjes. Alhoewel, ik heb gisteren gehoord, dat is niet meer een 5e en 6e studiejaar.
1: Ben je met de inner ingevlogen gisteren?
2: Lou had al huiswerk Frans gisteren.
1: Oh la la.
2: Ja. Oui.
1: Incroyable.
2: Ja.
1: En ging het goed?
2: Maar het was een goede eerste schooldag.
1: Ja, is het wel goed gegaan?
2: Ja, Max mocht meteen naast zijn beste vriend Gennaro zitten.
1: Dat is goed.
2: En die vriend had meteen een topmop gemaakt waar Max s'avonds nog mee moest lachen.
1: Dat was.
2: Ja, want als de juffrouw dan stilte wenst in de klas, dan zegt ze, jabbe dabbe doe, mondjes.
1: Doe.
2: En die vriend zei, open. Echt tot de mop van het tweede leerjaar, waar die mee in een deuk lag nog s'avonds aan het avondeten. Er is iets nieuws geïntroduceerd in het 6e studiejaar bij Lou. Weet je wat Lou heeft gekregen?
1: Nee.
2: Een baalkaart.
1: Wat is dat?
2: Die mag ze inzetten wanneer ze geen goesting heeft om haar huiswerk te maken.
1: En hoeveel keer mag ze dat doen?
2: Ze heeft 1 baalkaart.
1: Voor het hele jaar.
2: Voor het hele jaar.
1: Dat is wel slim eigenlijk.
2: Ja, dus ik zeg, en dan mag je inzetten wanneer je wilt. Dat zou ook goed voor ons zijn, hè? Ja. Of voor het team, voor ons. Vandaag heb ik geen zin om uit mijn nest te komen om 3 uur.
1: Een baaldag.
2: Ik zet mijn baalkaart in.
1: Ja, oké.
2: Zo begint dat al bij die. Zo wordt die jeugd eigenlijk bepamperd, hè? Nee, maar baalkaarten te geven.
1: Maar ik vind het wel een slim psychologisch spelletje. Want je denkt, ja, als ik ze nu inzet, dan moet ik al mijn huis wel netjes maken. De rest van.
2: Ja.
3: 29 juni gaan veel kindjes thuis zijn.
2: Baalkaart. En ik heb 1 foutje weer gemaakt. Dat moet ik toch volgend jaar weer anders aanpakken. Dus Max zei gisteren, ja mama, ik wil nog 2 uur in de naschoolse opvang blijven. Leuk, mijn vriendjes terugzien. En ik was al iets vroeger gegaan dan, ik was al 4:15 stond ik al op school. Want ik voelde al, zo'n eerste dag moet ik toch iets vroeger gaan. En hij rende in mijn armen en hij zei, ik was het enige kindje van het tweede in de opvang. Ik heb met niemand kunnen spelen.
1: Ja,
2: dat was het.
1: Ja. Maar hij wou het zelf eigenlijk.
2: Ja, maar hij dacht dat er nog vriendjes gingen zijn. Maar wist ik dat al die andere ouders zo echte ouders zouden zijn die om 3:30 hun kind gingen ophalen en dan gezellig een ijsje in de stad gingen eten.
4: Mompie. Die september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh. Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: 7. Een tip voor een hyper-fashionable leven.
1: Ja, het gaat over de nieuwe najaarstrend. De nieuwe kleur die we allemaal in onze kast moeten hebben.
2: De nieuwe kleur.
1: Ja, het is iets, een kleur die iedereen staat. Ongeacht je haarkapsel, je haarkleur.
2: Vind jij dat zelf of is dat, zeggen experts
1: dat? Nee, dat zeggen alle modefreaks, experts. Okay, dat zegt de modewereld. Dat zegt de modewereld die het bedacht heeft natuurlijk. Ook je huidskleur maakt niet uit. Het is iets dat iedereen staat en
2: blauw. De kast hangt vol met blauw.
1: Turquoise.
2: Hoe ziet dat eruit, turquoise? Dat?
1: Appelblauw zeegroen.
2: Ah ja. Oh nee, appelblauw diepzeegroen.
1: Die, die kleur van Tiffany's. Zo van de Tiffany's van de juwelenwinkel op Fifth Avenue.
2: Dat ken ik niet.
1: Ja, die pakken alles in zo'n specifiek blauw
2: tintje. Heb je daar een foto van of zoiets?
1: Dit blauw. Wat is dat?
2: Och, afschuwelijk.
1: Lichte fluo-stiftblauw.
2: Duivenkak.
1: Duivenkak. Ze noemen het visueel braaksel.
2: Ja,
1: of poetsproduct.
2: Ja.
1: Licht poetsproduct.
2: Ah, dat staat iedereen.
1: Meneer Proper.
3: Ja, een vloer mee.
1: Maar we staan er allemaal mee. Turquoise trouwens, die naam komt eigenlijk, dat is een steen van Turkije die in Europa is gekomen. Daarvan komt het.
2: Al even uit.
1: Gaat al sinds jaar en dag mee. Maar heel veel mensen vinden het mottig.
2: Ik vind het echt mottig. Sorry, ik vind het echt mottig.
1: Maar de modewereld wil het ons echt aanpraten, omdat we er zo goed mee staan.
2: Ja.
1: Ja, en ze voorspellen dat wit-zwart, dat is een combinatie die ik al graag eens draag, dat weg gaat gaan. En de mensen gaan nu combineren. Turquoise met rood.
2: Oh,
1: dat wordt het nieuwe met zwart.
2: Ja.
1: Turquoise met... Ik weet het zo. Nochtans, ik denk ook wel... Het staat bij iedereen mooi. Maar visueel braaksel, hè. Ja. We willen het.
2: Mag ik eens iets zeggen? Maar dat is gewoon, ik klink nu als een... Wat is er dan mee te kijken, Sander?
3: Omdat ik weet dat er nu een rant gaat komen.
2: Nee, maar zo die hele... Maar wacht, die hele modewereld. Zo ben ik nu... Ben ik raar om te zeggen... Ik vind het wel leuk dat je zegt... Oh, oké, dat soort broeken zijn nu weer wat in of zo. Oké, right, fair enough. Ik doe er niet aan mee, maar leuk allemaal. Maar dat daar dan zo iemand ergens zegt... We gaan nu echt een scheidkleur. We gaan met z'n allen beslissen dat iedereen dat nu moet dragen. Omdat dat nu in 2026... in het najaar iets is wat iedereen moet dragen, dat doen we toch allemaal niet meer aan mee.
1: Nee, dat is toch dat doen wat influencers doen daaraan mee en dan denken wij, lelijk.
2: Ja,

0: Ja, maar er zijn wel al vrouwen die foto's hebben gestuurd van ja, truitjes, t-shirtjes die ze aan hebben met dat turquoise. Ja, misschien is het voor vrouwen nog net iets anders, maar wij mannen gaan daar niet voor gaan.
1: Maar jullie dragen soms ook knalroze? Ja. Waarom zou knal turquoise niet gaan? Ja. Maar ik zei dat net ook van, ik ga dat niet kopen hoor, turquoise. Maar dan stuurt Anouk een berichtje en ik denk, ze heeft gelijk. Goedemorgen, dag Anouk.
0: Hoi Anouk.
2: Goedemorgen, hoi hoi.
1: Vertel eens, wat is jouw bevinding Anouk?
2: Wel, ik heb al 27 jaar een agentuur in dameskleding. Dus ik ben de tussenpersoon tussen internationale modemerken en de winkeliers.
1: Oh.
2: Dus wij zijn nu zomer 2027 aan het verkopen.
1: En?
2: En ja, bedoel, iedere keer opnieuw sta ik er zo verbaasd over, over nieuwe trends, dat echt wij denken van, dit gaat toch niemand dragen? En poef! Ineens zijn we dan een half jaar verder en hebben wij dat allemaal aan. Het grote voorbeeld zijn die barrelbroeken die we nu allemaal zien.
0: Sorry, wat is dat?
1: Ja.
0: Wat is
2: die
0: dat?
2: Barrelbroeken, dat zijn de broeken die op de heupen heel breed worden en dan smaller naar beneden.
1: Ja,
2: balloon fit, ja. Barrel fit, tapered fit. Ja, allemaal namen daarvoor.
0: Ik volg even die.
1: Ja, maar ik heb dat wel. Ik zal dat nog eens aandoen en dan zie je het. Zo, eigenlijk broeken waarvan je zegt, dat staat toch niet. En zo'n lelijke ballonbroek.
2: Voilà,
1: en toch kopen we dat dan.
2: Ja. Een half jaar geleden zeiden die winkeliers, ha, Anouk, ik weet het toch niet zelf dat we dat gaan kopen.
1: Ja.
2: En voilà, nu ligt dat in de winkel. Oh, en iedereen moet die hebben.
1: Ja, ik heb op dit moment een cargobroek aan. Hè, zo,
0: een cargobroek.
1: Met zo'n zakken op de zijkant.
2: Ja.
1: Maar werkbroek zo precies.
0: Wat Jacques Vermeijer
1: altijd draagt in de supermarkt als je hem tegenkomt.
0: Ja. Ja, zo.
1: Waar zo de dingen in moeten zitten. Hè, zo de zakmes, een Zwitser zakmes en nog een zaklamp en zo.
0: Dat is toch...
1: Ja, maar ik dacht, als dat in de winkel zit, lig ik gecombineerd. Je hebt dat dan al veel gezien. Ja, dat doet toch iets met het brein van een vrouw, hè? Om daar dan
0: vrouw,
1: toch voor te vallen, hè?
0: Ja, Anouk, bij mannen is dat toch veel minder.
2: Jawel, het is heel, heel bijzonder. Want het grappige is, ik ben dat nu aan het verkopen voor zomer 2027. Maar die modeontwerpers, die hebben die kleuren al gekozen meer dan een jaar geleden op de stoffenbeurzen. Dus daar wordt al bepaald wat jij gaat dragen binnen anderhalf jaar. En dat is kei raar, want we doen dat.
1: Maar nog één vraagje stellen. Maar wie beslist dan welke kleur het gaat worden? Zitten die in een hoofdkwartiertje samen al die bazen van Dior en zo om zo? Dit wordt de kleur.
2: Jawel, ik heb mij dat ook al heel lang... ik vraag me dat al 27 jaar af. Maar ik zie wel, ik ben ook naar die stoffenbeurzen geweest. En als je daar binnenkomt, zat er altijd een cirkel of creatief opgericht met allemaal kleuren. En dan iedere bezoeker mag bijvoorbeeld een steentje leggen in de buis die voor een bepaalde kleur staat. En die kleur wordt hem.
0: Dat is toch democratisch beslist eigenlijk?
2: Nee, dat is een circuit. Nu zijn brede broeken...
0: Mafia!
2: Nu zijn brede broeken mode en vinden we smalle broeken allemaal heel lelijk. En ja, nu gaan we allemaal brede broeken kopen, dus ja, binnen een paar jaar gaan dat terug smalle broeken worden en dan vinden we die brede broeken weer niet meer mooi.
0: Het is goed, het is goed. Maar het is goed dat je even uitlegt, we worden gewoon opgelegd, we moeten consumeren.
1: Waar het steentje valt.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbeel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbeel.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
7: Afstandsonderwijs.
8: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Happy bathroom to me.
10: Amai, valt er iets te vieren?
9: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt het beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben.
10: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
9: Oké.
8: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts. Happy Bathroom. Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
9: en in Roeselare.
7: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja!
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja! Maar ja...
12: De nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
13: Ja!
14: Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
17: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
16: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs

0: vandaag in de spotlight.
1: Je hebt een goed gezelschap met de 90-jarige Guido Stijlaerts uit Balen. Die heeft de krant uitgebreid gehaald, want Guido, dat is een waaghals. En Guido, die zegt, leeftijd, dat is alleen maar iets in je hoofd. Je moet al je dromen najagen, wat het ook is. En Guido had al lang iets. Die zei, ik zou wel eens een keer uit een vliegtuig willen springen. Had hij nog nooit gedaan. En op zijn 90ste heeft hij de beslissing genomen om uit het vliegtuig te springen. Nadien zei hij dat het allemaal heel erg boeiend was. Dat het wel redelijk koud was daarboven. En dat hij ook zijn ogen heeft dichtgedaan in het begin. Omdat hij dat vallen vond hij toch wel allemaal spannend. Maar hetgeen waar Guido het meeste bezorgd voor was. Maar daar had hij echt wel schrik voor. Niet voor het vallen. Niet voor het springen. Niet voor wat eigenlijk de zwaartekracht met een mens doet. Maar wel voor zijn tanden. Guido was echt heel bezorgd.
2: Zijn gebit.
1: Hij was echt... Nee, Guido zei vooral... Ik heb mijn tanden graag.
2: En dat, ja, en ook kom je uit heel pijn.
1: Ik wil graag de komende 10, 15 jaar dat ik nog leef met dat gebit doorgaan. Ja. Dus hij vond dat wel risicovol.
2: Ja, maar ik heb de foto gezien ook.
1: Ja.
2: Hij heeft ook wel schoon tandjes. Want je ziet niet dat het een gebit is, hè?
1: Dat is een gebit, hè?
2: Ja, maar je ziet het niet.
1: Je ziet niet dat het een vals gebit is.
2: Je ziet niet dat het gebit is, hè?
1: Sommigen schreeuwen het.
2: Ik ben een vals gebit.
1: Nee, dat zie je niet.
2: Maar mooi.
1: En het was eigenlijk allemaal paniek voor niks. Want hij is heel huids en vol tans. Met een gebit om u tegen te zeggen, galant. En hij zegt, ja, maar ik heb ook wel iets gedaan, zegt hij. Om het gebit erin te houden. En dat vond ik wel weer zeer clever van Guido op zijn leeftijd.
2: Wat is hij gedaan?

0: en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goedemorgen. Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
7: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
6: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
8: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
6: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland erachter zit, maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis dan. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
9: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
9: 70s
1: en meer.

0: De beste luisteraars van de wereld.
1: Dit is...
2: Je verzamelt pinguïns en er ontbreekt nog één porselein specifiek diertje in je collectie.
3: Ja,
2: misschien, misschien huist dat wel bij een Joe-luisteraar. Of je zoekt iemand die bijles Chinees kan geven. Die vind je wat moeilijker dan mensen die bijles Frans geven.
3: Ja,
2: of, zo. Of je zoekt je ex van 30 jaar geleden en je wil weten, ja, is die getrouwd of is die al 30 jaar aan het huilen en zit die ook te wachten op mij?
3: Ja,
2: daar komen echt effectief aanvragen voor binnen. En ja, weet je, die komen zo vaak binnen dat wij denken van, wij kunnen die niet behandelen. Het zijn er gewoon te veel. Maar we gaan dat toch doen vanaf nu. Elke dinsdag gaan we dat doen. Dan gaan we proberen om een probleem van een Joe-luisteraar op te lossen. Samen met z'n allen. Dus als jij nu denkt, oh, maar ik heb eigenlijk ook wel zoiets wat perfect in de rubriek zou passen. Laat dat dan nu maar weten via de Joe-app.
3: Ja, de eerste die eigenlijk spontaan was binnengekomen was van Inge van den Broek uit Lebbeke. Haar dochtertje met autisme verloren op 27 juli in de Zoo van Antwerpen haar favoriete knuffel Popcorn.
4: Popcorn zat op een bankje en ze is het even vergeten en... Ze gingen 5 minuten later gaan kijken en de knuffel was eigenlijk verdwenen.
3: Ah.
4: Popcorn is eigenlijk een beertje, een poes eigenlijk, met een staart. En die heeft een truitje aan en op dat truitje staat een afbeelding van Popcorn eigenlijk.
3: Ja, we hebben de foto op onze social media gezet, alleen verschillende foto's, maar is nog niet tevoorschijn gekomen Popcorn. Dus wij dachten, we moeten er zelf even achteraan. We zijn gaan rondbellen. We hebben onder andere gebeld met De Zoo in Antwerpen en daar leeft het verhaal van Popcorn ook, zei woordvoerster Amanda Willemans.
5: Wij hebben gemerkt dat het verhaal van Popcorn heel hard leeft bij onze abonnees. En ze zijn heel betrokken bij het verhaal en ze hebben ons op de hoogte gebracht. Ze hebben ook al gemeld dat ze gaan zoeken zijn samen. Dus wij hebben wel de hoop dat er een communitygevoel ontstaan is bij de abonnees en dat zij ons wel willen helpen met zoeken. Maar ondertussen vrezen wij een beetje dat Popcorn zich niet meer in de zoo begeeft. En we hopen eigenlijk met z'n allen zeker nog op een goede afloop.
3: Ja, maar ja, er waren verschillende luisteraars die gisteren een suggestie deden. Vlak naast De Zoo is het grote centraal station van Antwerpen. Misschien is die meegenomen, is die daar terechtgekomen. En daar hebben ze zo'n hele dienst verloren voorwerpen. Die hebben we ook even gebeld gisteren, want we willen er echt achteraan gaan. En dit zei woordvoerder Dimitri Timmerman. Ik hoor Dimitri niet tevoorschijn komen, ik kan nog eens proberen. Dit zei Dimitri Timmerman.
6: Ja, we weten hoe belangrijk een knuffel kan zijn voor een kind, dus we zijn ook voor alle zekerheid aan het nagaan of Popcorn niet in het station is teruggevonden of dat iemand het aan de zoo heeft gevonden en dat een van onze medewerkers in het station heeft afgegeven. Het zou zomaar kunnen, er worden elk jaar tot 40.000 voorwerpen teruggevonden in onze stations en treinen, waaronder dus ook een heel groot aantal in Antwerpen Centraal. Dus dat willen we nu echt wel even zelf nagaan. Laat ons hopen dat we zo toch een oplossing kunnen bieden.
3: Ze hebben beloofd vandaar nu te gaan zoeken.
2: Oké.
3: Maar
2: het is wel eigenlijk een les voor ons allemaal. Als we ooit een knuffeltje vinden, zorg dat dat ergens... Want soms zie je dat dan bij een bushalte staan of ergens op een vensterbank.
3: Dienstverloren voorwerpen. Even
2: ergens
3: houden,
2: op een dienst. Want je kan er echt een kindje met autisme zo gelukkig mee maken.
0: Dit is Joe Gold.

0: meteen. Ik kan niet garanderen dat het allemaal vrolijk nieuws is, maar Anke ziet dan meteen weer oplossingen.
1: Ja,
0: jij wel een oplossing,
1: ik kan
0: klaar,
1: niet kant en klaar aanbieden, hè.
0: Ik heb het
1: in mijn pocket.
0: Het zijn zware tijden. September is een lastige maand. Daar moeten we toch even bij stilstaan, maar er is meteen een kant en klaar oplossing voor jullie.
2: Emma, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
3: Zaak.
2: Zaak?
3: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Zaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Zeg, jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
8: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: van Show.
1: Yep, terwijl wij bezig zijn met ons dagelijkse leven, er is van alles aan het gebeuren. We hebben de stress van het gezin. Iedereen moet weer naar school. Is er links of rechts, zo in de buurt van Wetstraat 16, ook een soort van nervositeit aan het komen? Want het gaat eigenlijk niet goed met de financiën. Onze economie is op dit moment stilgevallen. Ja, we zijn niet meer aan het groeien. Dus dat is eigenlijk wel redelijk erg. Ondertussen zijn de internationale markten naar ons aan het kijken. Omdat, ja, we hebben zoveel schulden in ons land. We hebben ook zo'n begrotingstekort. En dat loopt maar op en op. Er wordt gesproken nu al over een tekort van 38 miljard op de begroting. Dat is niet te bevatten. Dat is gigantisch. Dus er moet nu ingegrepen worden. En de wever zit constant tegen alle journalisten en tegen alle regeringspartijen, tegen iedereen van het publiek te zeggen, we gaan nu moeten ingrijpen. Als we het niet gaan doen, gaan we dik in de shit terechtkomen en gaan volgende regeringen maatregelen moeten doorvoeren die extreem veel pijn gaan doen. En vanochtend in de podcast HLN Vandaag ging het er al over Fleur Mees, de journaliste, die zei, ja, de wever heeft een heel pakket aan maatregelen waaruit zal moeten gekozen worden door iedereen. En als je het dan hoort, dan denk je, ja, dat zal ook bij iedereen pijn doen.
2: Ja, de wever heeft een keuzemenu klaar met tientallen maatregelen waaruit zijn minister dan moeten kiezen om uiteindelijk 10 miljard te kunnen saneren. Uh-huh. We kennen ze natuurlijk niet allemaal, maar we horen dat veel daarvan toch een belletje zullen doen rinkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. En naast de btw zouden ook een vorm van een rijkentax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Uh-huh. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
1: Ja, korte samenvatting, en dat heeft de wever ook al gezegd, iedereen gaat het voelen in de portemonnee. Het kan niet anders. Onze koopkracht gaat eronder lijden.
3: Ja, maar daarom gaat IKEA ons helpen.
1: Ja, dat vind ik wel.
3: IKEA heeft een hele pagina gekregen vandaag in het laatste nieuws. Ja. Ja, IKEA gaat een regelrechte aanval doen op de action-achtige winkels.
1: Okay.
3: Want ja, je komt daar natuurlijk nooit, Sven, maar ik ben...
1: Action-achtige winkels?
3: Ja, action-achtige winkels zijn mijn favoriete winkels, ja. Zeg ik altijd. Ik kom daar overal. Die bieden ook meubels aan.
1: Ah, dat wist ik niet. Ja, ik dacht allemaal kleine promo's.
3: Die bieden meubels. Alles aan. Maar echt tuinmeubilair, maar ook bijzettafeltjes, stoelen.
1: Oh, dat wist ik echt niet.
3: Online nee, zelfs nog grotere stuks. Maar echt, je kan echt wel zo meubeltjes shoppen in de action. En die IKEA heeft soms van, ho, ho, ho. Wij zijn eigenlijk ooit ontstaan omdat wij de goedkoopste meubelwinkel zijn.
1: Ja, is zo.
3: En ja, IKEA is een supergezond bedrijf. Die staan heel eenzaam aan de top. Mega gezond, maar ze hebben zoiets, ja, we moeten kijken, we kunnen twee kanten op. Ofwel, want er zijn ertussen allemaal winkels die nog goedkoper zijn. En dan heb je zo de Maison du Monde-achtige meubelwinkels
1: duurder
3: die iets duurder zijn. Ja. Ofwel gaan we de Maison achterna, ofwel gaan we de Action achterna.
1: Ja.
3: Ze hebben voor dat laatste gekozen.
1: Echt waar, ze gaan goedkoper
3: worden. Ja, ze willen hun roots trouw blijven. Dus heel veel producten worden nu echt een flink stuk goedkoper. En dan gaat het niet over prullen die niemand wil hebben. Hè.
1: Ja,
3: het gaat over die kinderstoel met die poten waar iedereen over struikelt.
1: Die ken ik niet.
3: Ja, die hadden wij ook gehad. Dat is een leuke stoel, maar iedereen struikelt daarover. Die kostte eerst bijna 20 euro en nu bijna 15. 5 euro goedkoper.
1: Een kinderstoel, 15 euro, dat is wel goedkoper.
3: Ja, ja, ja. Ja. Of de Billy boekenkast. Die kostte
1: eerst... Dat is heel populair.
3: Die kostte eerst 45 euro, nu 40 euro.
1: Oké,
3: dat is al heel veel producten zijn zo in, zo echt wel serieus gedaald. Hè. Zo een zetel die iedereen wou, kostte eerst 700 euro, nu 589.
1: Ja, ja, ja.
3: Het is toch wel. En dat is vanaf nu, hè. Dat is online en in de winkel. En sommige zijn nog eens extra verlaagd tot eind december. Oh. En zo is eigenlijk de band met de Belgen hersteld.
1: Ja, het zal nodig zijn als we weten dat het allemaal gaat kosten voor iedereen.
3: Joe Gold. Sometimes the world is a valley of

0: Het cijfer van de dag.
1: Spieren, identieke spieren en meneer of mevrouw heeft ze allemaal nodig.
2: Heb ik ze graag in bed of ben ik dan bang?
1: Heb je ze graag in bed?
2: Ja, dat dier. Als
1: ik
2: dat
1: weet
2: zo...
1: eigenlijk niet meer wie je allemaal in bed krijgt.
2: Nee, maar ik bedoel, is het zoiets waar ik bang van ben? Dat bedoel ik.
1: Ik zou dit dier niet per se in bed willen, eerlijk gezegd. Nee.
2: Het is niet schattig.
1: Ja, het is, ik wil niet zeggen dat het niet schattig is, maar in bed, welk dier wil je eigenlijk wel in bed?
2: Ah.
1: Een kat, en dan is het dan al op het randje, want de haar blijft achter. Ik wil geen dier in bed.
2: Een wilde tijger. Nee, even serieus. Wacht. Je zegt, die 7000 spieren, heeft hij allemaal nodig?
1: Is het al nodig?
2: Om één bepaalde activiteit te doen.
1: Ja, om iets te doen,
2: Maar is het dan zwemmen, raffelen?
1: Het is een soort van activiteit,
2: Is het om
1: inderdaad
2: sexy time te doen?
1: Ik vind het dan niet zo ongelooflijk sexy, nee.
2: Is het om eten te zoeken, jagen? Om te bewegen gewoon.
1: Mm, die spieren zorgen
2: voor. Is het een bekend dier? Of is
1: heel
2: het zo...
1: bekend dier.
2: Ja?
1: Ja.
2: Leeft het in België?
1: Dus zeker in België.
2: In de dierentuin of daarbuiten?
1: Het leeft overal, Anke. Ja,
2: een pissebed of zo.
1: Er is geen pissebed. Allee, kom, het is nodig dat je even helpen. Wat zou het kunnen zijn? Of welk dier gaat welke spieren op?

0: meer bij, want ja, ondertussen is bevestigd door heel veel bronnen, ook insecten hebben spieren. Het is een soort ander concept, want insecten hebben geen bottenstelsel zoals wij hebben, waar onze spieren weer aan vasthangen. Bon, ik ben ook geen expert, maar ze hebben wel iets dat je kan vergelijken met spieren, dus ja, je mag breed denken.
1: Ja, dus we zoeken een dier dat 7000 spieren heeft. Yves stuurt een 7000 pot. Goeie mopje. Een worm. Een slang.
0: Wat een worm?
1: Een worm, ja, dat komt hier heel vaak binnen. Een regenworm,
0: ja, al die
1: een pier, een worm.
0: Om te bewegen. Ja,
1: ja. En Leen zegt, ik heb hier nu te just een slak zien oversteken. Mm-hmm. En als je ziet hoe die moet trekken aan zijn lijfje om vooruit te komen, zou dat best wel eens kunnen.
0: Alle kleine spiertjes kunnen.
1: Dat
0: een
1: beestje 7000 spieren heeft. Nicole zegt, mieren, harde werkers, dat weten we allemaal. Je moet de hele dag maar marcheren en dragen dingen.
0: 7000
1: moet de hele tijd dingen dragen naar ik weet niet waar. We gaan die toch altijd met die dingen naartoe, met die kruimels. Niemand weet het. Enfin, wat komt hier nog binnen? Een zeepaardje heeft heel veel spieren nodig om te bevallen. Die moet heel veel druk zetten.
0: Oh,
1: dat schijnt. En dan komen daar zo, ja,
0: heel veel zeepaardjes.
1: Ja, drolletjes, maar dat zijn dan zeepaardjes.
0: Okay.
1: Een kangaroo. Een heel gespierd beest, zegt Evie. Een chimpansee komt hier binnen, een kwal. En ja, ik denk, weet je wat het topantwoord is? En Vanessa stuurt, ik heb het ooit op school geleerd.
0: Oké. Okay.
1: Een egel.
0: Een egel?
1: Ja, want die heeft stekels.
0: Mm-hmm.
1: 7000 stekels, maar heeft een egel 7000 stekels? Dat lijkt me heel
0: veel.
1: En die moet al zijn spieren kunnen inzetten daarvoor.
0: Zou je graag een egel in bed hebben? Want dat is toch een van de dingen, zou ik het graag in bed hebben?
1: Dat is het dier dan dat ik het minst graag in bed
0: heb. Een spijkerbed op zijn eigen.
1: Oh, ik heb daar nog nooit op gelegen, maar het schijnt is het wel zen, hè? Op een spijkermatras liggen.
0: Ja, maar op een egel liggen is niet zen.
1: Laat het uit.
0: Nee. Weet je wat, we gaan het zo meteen vragen aan Juri Kortens van Natuurpunten. Die kan het heel goed uitleggen.
1: Ja, want nog iets, zijn die eigenlijk wel scherp, die stekels? Van een egel. Misschien valt dat best wel mee.
0: Maar u weet, gaat het niet over een egel, maar over een ander dier.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbel.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM.
6: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
6: 70s
5: en meer.
6: Joe Gold.

0: Het cijfer van de dag.
1: De krachtpatsers worden gelukkig dat we geen 7000 spieren moeten trainen. Zeg, dat helemaal wanhoop zijn.
2: Man, dat helemaal wat kip moeten eten om die proteïne binnen te krijgen. Wat een leven.
1: Juri Kortes van Natuurpunt. Goedemorgen, Juri.
2: Hallo.
3: Goedemorgen, beiden. Goedemorgen.
1: 7000 spieren. Ja, over welk dier gaat het, Juri? Vertel het ons.
3: Ja, het gaat over de egel.
2: Ah, ja, toch.
1: Ja, de egel, inderdaad.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Ja. En 7000, ja, dat is een soort van gemiddelde, want dat,

0: Maar dat zijn eigenlijk twee spieren. Eén die van de nek tot helemaal achteraan loopt. Die zo ja, over de rug loopt, laat maar zeggen. En dan eentje die circulair is, die rondgaat. Op de plek, ja, op de flank waar dat de stekels overgaan in gewone haren. Wel, daar zit ook nog een soort van, ja, laten we ons maar een kringspier noemen. Die ook kan samentrekken om zich tot een balletje op te rollen natuurlijk.
1: Oh,
2: ik dacht altijd van, oh, een egel heeft toch zoveel stekels niet. Maar ik ben dat ding nog eens aan het googelen geweest.
1: Ja.
2: En op foto... Inderdaad, dat is wel indrukwekkend, hè? Die hele vacht van een egel, dat is een en al stekel. Maar hoe voelt dat eigenlijk? Is dat hetzelfde als bij een cactus? Of doet dat helemaal niet zoveel pijn? Of voel je dat toch wel zo is dat een scherpe stekel?
0: Ja, je voelt dat wel. Hè? Dus ja? het is niet echt extreem. Nee, je kan in principe ook wel een egel oppakken met blote handen, als dat echt zou moeten. Hè? Dat zou best wel kunnen. Maar je voelt dat wel. Het is echt wel een beetje een spijkerbedje, laat ons maar zeggen. Dat gaat niet door je huid doorgaan. Maar het is vooral bijvoorbeeld bij dieren die dat ja, komen snuffelen, zoals een hond of wat dan ook. Of ja, dieren die aan de onderkant van hun pootjes echt wel wat gevoeliger zijn. Dat voel je natuurlijk wel. En je kan die egel dus niet zomaar openmaken. Er zijn dieren dat kunnen. En het belangrijkste is de das.
1: Ja.
0: Die heeft hele lange klauwen. Die kan in principe een egel op zijn rugje rollen en dan die helemaal openmaken om eventueel die egel zo aan te vallen. Maar ja, dat komen we niet zo heel vaak tegen, dat er dassen en egels elkaar pas kruisen wegens gebrek aan dassen in Vlaanderen.
1: Maar Jori, ja, de plastron is uit, dat is waar. Jori, maar even, jij zei, je kan hem in principe vastnemen, maar ik heb altijd horen zeggen dat ze zien er kei cute uit en schattig.
2: Ja, want
1: ook als prikkelbaar,
2: nog een kleine tip, als je een baal woensdagochtend heb, moet je even egels googelen.
1: Dat ziet er heel leuk
2: hoe cute
1: uit.
2: Zijn, maar zijn die niet lief? Zijn die lief?
0: Ja, lief in dat opzicht. Het moeilijke is, of het raar is, zij maken hele gekke geluiden. Die kunnen blazen, die kunnen zo hijgen, heel raar, waardoor dat de aaibaarheid misschien wel een klein beetje weggaat. Als je denkt van, wat is dat hier? Vooral in het voorjaar, als die achter elkaar aanzitten, ja, dat is een geluid. Als je dat hoort in de bosjes, ja, dan breek je sprintrecords, hoor. Dat is echt een heel gek geluid. Maar, weet je, ik denk vooral ook het feit dat egels in plaats van weg te rennen, ze gaan ook wel weg, maar ze rollen zich dan op tot een bolletje en dan, na een tijd, dan ontrolt hij zich en kan je dat snoetje zien. Dus ja, dat geeft natuurlijk een ongelooflijk schattigheidseffect.
1: Maar klopt het verhaal dus dat het eigenlijk vuile beesten zijn? En dat ze vol met ziektes zitten? Want dat hoor je ook, hè?
0: Ja, maar egels zijn de laatste tijd is er een egelziekte die wel rondgaat en die heel veel slachtoffers maakt. Dat klopt, maar dat is niet standaard. Dat is echt iets van de voorbije 5, 6, 7 jaar. Maar wat ze wel hebben, zijn heel veel teken. Teken en vlooien. Dat komt echt wel best veel voor. Omdat ja, veel dieren kunnen zichzelf wassen. Bijvoorbeeld katten die likken zich de hele dag. Die hebben een enorm goede vachthygiëne. Egels doen dat niet zo. En wat zij ook wel eens doen is... ze gaan hun omgeving waarnemen via geuren onder andere. Geuren en smaken. En dan knabbelen ze vaak op hele vieze dingen die ze niet kennen. Hun mond gaat daar helemaal van schuimen. Krijgen ze echt een schuimbek. En dat smeren ze dan door hun vacht.
1: Okay.
0: Ja, dan zeg je, wat voor vieze beesten zijn dat eigenlijk? Ja. Maar ze zien er gewoon heel schattig uit. Dus foto's kijken kan absoluut geen kwaad.
2: Ik ga dit geluid ook wel eens even googelen. Want nu ben ik heel benieuwd hoe dat een egel klinkt. Je hebt het zo sappig verkocht.
1: Kan je het imiteren?
2: Dat wil ik vragen. Ja, doe
0: het
2: eens na.
0: Het kan van alles zijn.
2: Oh ja.
0: Dat soort van geluiden. Het kan ook een gekrijs zijn. Dus er zijn echt wel hele, hele bijzondere geluiden dat egels kunnen maken. En
2: hoe klinkt dat gekrijs dan?
0: Dat kan ik niet nadenken. Dus dat haal ik gewoon niet. Zeker niet op een ochtend.
3: Het cijfer van de dag.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works, Veerle Michiels.
2: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag. Dus 120 heen en terug is dat dan.
1: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de BTW zouden ook een vorm van een rijktax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
1: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: En 2 september, beste vrienden, ja, als we heel eerlijk zijn, het grote nieuws gaat over het feit dat we heel lang in de file staan en dat er heel veel geld gezocht wordt door de regering en ze gaan het bij ons komen halen. Dus daar word je niet bepaald vrolijk van eigenlijk.
1: Ja, er staat ook nog heel veel andere shizzle in. Mathieu Bonne, u weet wel, die ultrasporter die altijd in de zee zit. Die is altijd bezig met een recordpoging.
0: Of marathons lopen doet hij ook.
1: Van alles, maar die wil altijd maar dingen volhouden.
0: Is nooit goed genoeg voor hem.
1: Tegenovergestelde van ik. Volhouden, volharden, gekke dingen doen. Oh, weet je waar die nu zat de voorbije uren?
0: Dat was wel in de zee, geloof ik. Hè?
1: Die zat in de zee, in de Tyreense Zee.
0: De Tyreense Zee.
1: Ja, waar ligt dat? Niemand weet het. Maar dat ligt voor de kust van Italië. Ja, daar ligt dat. En daar wou hij proberen om het wereldrecord langste onondergebroken zwemtocht in open zee te verbreken.
0: Okay.
1: Dus gewoon open zee, zo lang mogelijk zwemmen.
0: Ja.
1: Dat stond nu op 142 uur.
0: Oh, net een gek jongen, dat is toch
1: en, nee, 142 kilometer, sorry.
0: 142 kilometer?
1: Ja. Maar hij wou 161 kilometer.
0: Hoeveel baantjes
1: doen.
0: Zijn dat?
1: 161 kilometer, dat was zijn doel. Maar hij is gestopt op 100 kilometer. Weet je hoe lang die al in de zee zat toen?
0: Ik weet het niet.
1: 48 uur.
0: Oh ja,
1: maar jongens,
0: ja,
1: dat... 48 seconden, dan ben ik al moe. Maar geen zever, dat is heel vermoeiend. Eén baantje is al vermoeiend. En hij heeft daar echt 48 uur in gezeten. En ik kon niet meer, want hij kon zijn mond niet meer dicht doen.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s en

0: Torfs is binnenkomen wandelen na een hopelijk heel erg deugdende vakantie. Goedemorgen, meneer Torfs.
1: Ja, ik heb eigenlijk echt wel goed uitgerust, veel gewandeld, niet zoveel gewerkt. Geen tijd gehad om naar de coiffeur te gaan.
0: Dat zien we.
2: Dat is prachtig. Ja. Ik zou het laten groeien, dan kan je echt een staartje maken.
1: Ergens moet een ander leven beginnen. Dus ik denk aan een combinatie van een das met een staartje en zo. Dat is een nieuw imago.
2: Voilà.
0: Ja, dat is toch de man van prinses Delphine. Die heeft toch ook zo'n staart, hè?
2: Ja?
0: Nee, ja, die heeft zo'n staart.
1: Ja, maar als je dan prinses...
2: Oh, ik dacht wel aan een staart zoals Haaland, hè?
0: Haaland, ja, heeft er hem ook afgedaan.
2: Ja, dat weet ik, maar hij kan nu de nieuwe Haaland zijn. Haaland.
1: Wel, het talent heb ik zeker, maar wat de man van prinses Delphine betreft, mooie staart, maar als je haar moet bijnemen, vind ik het wel wat zwaar.
2: Oh! Jongens,
0: ik ben nog altijd niet op je mondje gevallen, dat is goed.
2: Heel benieuwd naar dat dilemma dan zo meteen.
0: Ja, het is ondertussen ons 11e seizoen, dat wil zeggen ook al uw 10e seizoen. Ja. Met keiveel dilemma's, dat zijn al meer dan 500 dilemma's bij wijze van spreken. Of honderden die gepasseerd zijn. Maar er blijven van binnenkomen, hè?
1: Ja, dat is waar. Dus mensen blijven zich in nesten werken, dat is toch fantastisch. Anders zijn ze geen mensen meer. Als dat...
0: En we gaan een klein beetje anders doen dan vorige seizoenen, want toen kwamen we meestal tevoren. Kwart voor negen en heel veel mensen stapten dan net binnen op kantoor. Dus we gaan nu al zo 8:55 dilemma brengen. Hebben we tijd om al je reacties te
2: smokkelen. Ja, en het is trouwens ook een werkvloerdilemma vandaag. Ja. En het is echt één dat je misschien al hebt meegemaakt. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Humo!
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Badkamerrenovatie?
10: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Sven en Anke.

0: Sven en Anke. Advocaat van de Duivel.
1: Advocaat van de Duivel is weer helemaal terug. Rick Torfs, je hebt een dilemma voor ons. Een dilemma van op de werkvloer, waarin je jezelf misschien gaat kunnen herkennen.
2: Best mogelijk. En het komt van Thomas. En die zegt, kijk, ik ging op mijn werk even bellen in een vergaderzaal en hoorde toevallig in de ruimte ernaast mijn baas praten. Ik hoorde hem zeggen dat hij binnenkort een collega zou ontslaan. En niet zomaar een collega, iemand die ik ontzettend goed ken. Het is zelfs een padelvriend. Tja, ik wist wel dat er op het werk al langer over hem werd geroddeld, maar ja, dat hij definitief ontslagen zou worden is iets wat ik nu ook niet meteen had verwacht of gedacht. Maar ik had dat nieuws dus per ongeluk gehoord. De vraag is, wat moet ik nu doen? Moet ik mijn vriend zeggen dat ik weet dat hij ontslagen zal worden, zodat hij misschien nog kan proberen het allemaal te voorkomen? Maar als ik dat doe, dat is dan de andere kant van de medaille, breng ik mezelf misschien in de problemen. Dus wat moet ik doen? Mijn mond houden of hem toch waarschuwen op de een of andere manier?
1: Ja, ik weet het.
3: Wat?
1: Kijk, ik denk dat ik in die situatie al 100 keer in mijn leven heb gezeten.
3: Zo.
1: Niet per se op de werkvloer, maar ook wel op de werkvloer, maar ook gewoon in het algemeen. Ik weet iets en dat ik denk van, wat moet ik met deze informatie? En ik ben geboren met een enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Ik kan niet tegen dingen die oneerlijk zijn, die niet juist verlopen. Ik wil altijd mensen helpen. Ik wil dat de waarheid boven komt. Ik heb dat al heel vaak dus mij daarin gemoeid in zo'n dingen.
3: Huh?
1: En altijd de deksel op de neus gekregen.
3: Maar in welke zin kan
1: altijd
3: je hier de deksel op de neus krijgen? Wat kan hier eigenlijk
1: fout gaan? Hoe ga je dat zeggen tegen je collega? Van ik heb dit of dit gehoord. Je moet meer info geven, want anders maak je die persoon heel ongerust. Van,
3: je moet zeggen, ik heb de baas dat horen zeggen, ja, terwijl ik eigenlijk in een kantoortje
1: En dan zit hij met info die niet leuk is.
3: Nee.
1: Waar die dan mee aan de slag moet. Ofwel wordt hij nog onzeker door op het werk. Ofwel zegt hij tegen de baas, ik heb van iemand gehoord. Ja, van wie dan? He, dat ik mijn job niet goed doe en dit en dat. Enfin, lang verhaal kort. Je moeien in zo'n situaties, het is altijd al mislukt in mijn geval. Dat mensen boos zijn op mij of dat ik de schuld krijg. Dus wat moeilijk.
3: Maar is het een optie om gewoon rechtstreeks naar je baas te gaan? En te zeggen, sorry, maar ik heb een klein probleem. Allee, ik heb eigenlijk een groot probleem. Ik zat in een vergaderruimte waar ik was gaan bellen. Ik heb hier eigenlijk dingen gehoord die ik niet zou moeten horen. Maar dat is ook een goede vriend van mij. Ik zou het dilemma in de schoenen van mijn baas
1: gaan. Maar dat hangt misschien af van jouw relatie met de baas. Hè?
3: Ja,
1: heb je een baas die zoiets heeft van, fuck, je had het gesprek niet mogen horen, maar of heb jij een baas die dat dan ook misschien nog tegen jou gaat gebruiken? Je weet dat niet.
3: Maar dat kan die baas ook niet tegen jou gebruiken.
1: Maar soms, weet je wat ik soms denk?
3: Wat?
1: Hoe erg het ook is, hè? En het hangt ervan, ja, een padelvriend is misschien ook niet je beste vriend van in de kleuterschool, dat is nog anders. Maar ik zou soms denken, ik heb dit niet gehoord. Ik ga dit negeren, ik zeg dit tegen niemand. Soms heb ik al geleerd, kan je beter dingen onthouden.
3: Nee,
1: en denken, ik weet er niks van.

femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem.

0: advocaat van de duivel.
1: Ja, even kort samengevat, wat is het dilemma? Iemand heeft iets gehoord dat hij niet mocht horen.
2: Ja, Thomas hoorde in een, was aan het telefoneren en hoorde in de vergaderzaal ernaast zeggen dat zijn collega en padelvriend zou ontslagen worden. Dus hij had dat toevallig gehoord en nu is de vraag, moet hij dat vertellen aan zijn vriend? Zodat hij misschien nog wat kan doen en de dingen kan verhinderen.
1: Of moet gewaarschuwd
2: hij
1: is
2: zwijgen,
1: dan.
2: Of moet hij maar zwijgen? Want ja, als je je met dingen bemoeit, zoals Ankaal zei, kan je ook op moeilijkheden rekenen soms.
3: Er komen heel veel reacties binnen. Ook heel veel mensen die in die situatie al gezeten hebben of in zitten. Heel veel anoniempjes ook. Dus ik ga anoniempje nu voorlezen. Een vrouw die zegt, zeker vertellen. Ik heb een gelijkaardige situatie meegemaakt. En ze hebben mij op tijd verwittigd. Uh-huh. Ik kon op tijd de vakbond inschakelen. En het is nog goed gekomen.
1: Oh, wauw. Okay.
3: Een man stuurt, een anonieme man... net ook zo'n situatie gehad. Ik had het verteld tegen mijn kameraad. En die is boos nu op mij.
1: Die kameraad is boos?
3: Die kameraad is boos, ja. Ja, ja. Wacht, dat komt hier nog binnen. Nog iemand stuurt anoniem. Ooit meegemaakt met een collega die ze zouden laten gaan. Heb haar geïnformeerd. Niet omdat het iets was dat aan de beslissing zou veranderen. Maar om de klap te verzachten. En zodat die... anders naar het ontslaggesprek zou gaan.
1: Kathleen, goedemorgen.
3: Heel veel berichtjes.
1: Hey Kathleen, hallo.
4: Ja, goedemorgen.
1: Vertel eens, wat was de situatie, want je hebt de deksel op de neus gekregen, Kathleen.
4: Ja, dat klopt, ja. Het is nu ondertussen wel al een tijdje geleden, hoor. Ik was ook aan het werk en ik hoorde de baas ook vertellen tegen de grotere baas dat een collega van ons ging ontslagen worden. Ik vond mijn plicht om haar te verwittigen voordien. Dus ik heb dat gedaan. En de collega is naar de baas gestapt en dat vertaald. Dus dat ik had gehoord. De baas is dan naar mij gekomen en heeft dan mij op staande voet ontslagen voor het... voor het doorgeven van deze informatie. De collega was heel boos op mij.
1: Die collega ook? Was ook boos?
4: Ja, de collega was ook heel boos op mij, omdat ik zogezegd leugens aan het vertellen was. En 2 weken later is ze dan ook zelf ontslagen geweest.
3: Of zeg.
4: Dus, ja. Wat? Dus ik zou zeker zwijgen, ik zou het echt niet doen.
3: Nee. Ja, want Bart zegt ook nog zwijgen, want je kan er toch niks meer aan doen. En met een goede bedoeling word je vooral als bemoeial gezien.
1: Zo.
4: Ja, dat is het inderdaad. Ja. Je wordt echt al zien als, waar moei jij je nu mee? Dat is ook niet jouw taak om dat te zeggen aan de mensen. Ik zou echt wel zwijgen.
1: Maar het is ook niet de taak van die baas om dat te vertellen waar andere mensen dat kunnen horen. Ja, hè? Wat is dat nu voor flauw?
3: Niet onvoorzichtig zijn, hè?
1: Ja, maar ja, dus het eerste schuld ligt bij die baas. Hè. Sorry,
3: tuurlijk,
1: dat...
3: maar het is wel de baas, hè, dus die kan beslissen. Dus...
1: Nog een paar reacties laten komen en dan gaan we eens horen wat meneer Tors, wat uw mening daarover is over dit gebied.
5: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
7: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
11: Wat zit er tussen, mama?
10: Jaak.
11: Jaak?
10: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
11: Oh, wauw, van Jaak.
12: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
13: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko?
14: Check! Dus sprint terug voor een Medium 15.6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.
16: Help! de nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
16: amai,
18: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Van Haren, Van Haren.
20: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
19: Van Haren, Van Haren.
20: Omdat we van schoenen houden.
21: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
22: Dit is

0: van de duivel.
1: Het dilemma van de week, advocaat van de duivel. Ik vind, het gaat er eigenlijk over, meneer Tors?
2: Ja, dat iemand toevallig hoort dat zijn vriend zal ontslagen worden, vangt dat gesprek op. Niemand weet dat hij het gehoord heeft. En dan is de vraag, gaat hij het toch vertellen aan die vriend? Of vreest hij dan dat hij daar moeilijkheden gaat mee krijgen en zwijgt hij?
1: Honderden reacties zijn binnengekomen. Mm-hmm. En bijna allemaal vragen ze, ook als we ze opbellen, om anoniem te blijven. Ja. Van nee, ik wil het niet vertellen op de radio, het ligt zeer gevoelig. Iemand stuurde ons, nadat onze baas ons ook al hints had gegeven dat iemand zou ontslagen worden, destijds mijn BFF, al sinds 35 jaar, dus een superbelangrijke vriendin. Niet een toevallige padelvriend, maar heel belangrijk. Dus ik had die informatie. Toen heb ik iets anders gedaan. Ik wist dat ze al aan twijfel was om een andere job te gaan doen, maar ze zei, ja, ik zit hier eigenlijk ook goed. Ik heb haar toen destijds keihard gemotiveerd om voor die andere job te gaan. Die is daarvoor gegaan, voor die job waar ze zo lang over twijfelde. En op die manier is het opgelost. Ik heb mijn informatie die ik had gebruikt om haar de juiste richting uit te doen.
3: Wauw.
1: Ja, maar heel slim. Ja, heel
3: dat is super slim.
1: Maar ik zou nog altijd, ik blijf wel nog na alle reacties bij mijn standpunt als ik zoiets hoor van mijn baas. En ik weet dat het gaat over iemand die ik heel graag heb. Dan zou ik echt naar die baas gaan van dit is de stomste situatie ooit. Maar ik was hiernaast aan het bellen. Ik heb iets gehoord.
3: Los het op.
1: Wat moeten we hier, wat moet ik hiermee doen? Ja. Ik zou dat doen. Ik zou het aan de baas vragen.
3: Maar alles hangt af van de relatie die je hebt met je baas. Hè.

0: Ik denk veel hangt ook af van de relatie die Thomas heeft met die collega. Hij wordt collega genoemd en ook padelvriend. Ik weet niet hoe diep padelrelaties gaan. Ik heb me daar nooit mee bezig gehouden.
1: En mannen toch diep,
0: maar,
1: hè?
0: Ja, en dat maakt veel lawaai. Dat in ieder geval wel. Maar ik denk, als het zo is dat ze werkelijk vrienden zijn, moet je iets doen. Ik denk dat je dan niet kan afwachten. Dan is de vraag, wat doe je? Ik zou zeker een gesprek beginnen met die padelvriend, waar hij misschien er zelf op komt dat hij gaat ontslagen worden. Dat kan, dat hij dat zelf aanvoelt. En dan kan hij nog allerlei maatregelen proberen te nemen. Dus dat is de eerste weg. Zeker iets tegen je vriend zeggen. Ofwel komt hij er zelf op, ofwel zeg je het expliciet. En dan met de baas. Ik vind dat we al een aantal vrij hardvochtige bazen hebben gehoord. Ik dacht dat die mensen uitgestorven waren. Daar zou mijn punt zijn, hoe sterk is je eigen positie? Want dat weten we hier niet. Het kan zijn dat iemand ongelooflijk zwak staat of een minder belangrijke functie heeft die makkelijk vervangbaar is. Dan zou ik zeggen, ja, dan begrijp ik dat zo iemand niet naar de baas gaat. Maar anders zou ik het wel doen. En ik zou aan die baas gewoon zeggen, kijk, ik heb gehoord dat u overweegt. Hè? Iemand zal ontslaan binnenkort. Ik heb dat toevallig gehoord, dat kan u mij niet kwalijk nemen. Daar
2: nee, dat kan ook je aan doen. Hè?
0: Nooit op staande voet voor ontslagen worden. Dat is compleet onmogelijk, dat is geen dringende reden. Dan zou ik daar toch een gesprek mee beginnen met die baas en zeggen, kijk, in alle eerlijkheid, als werknemer moet je loyaal zijn. Dat betekent ook eerlijk en doortastend in hoe je reageert. Ik vind dat een slecht idee om die en die reden.
2: Of je kan ook naar de baas gaan zeggen, oef, ben blij wat ik gehoord heb, want dat wilden we al lang vanaf van die ene.
0: Ja,
2: dat kan ook.
0: Ja, maar dat is een padelvriend, geen echte vriend. Maar als hij een vriend is en als je een min of meer acceptabel positie zelf hebt op dat werk, want dat is ook een punt.
1: Ja, maar ik wou je net zeggen, stel dat jouw positie heel zwak op het werk is en jij hoort iets en je denkt, sorry, maar ik kan deze job niet kwijtgeraken, ik ben alleenstaande moeder, whatever.
2: Ja, dan moet je
1: dan
2: nemen. Hè,
1: dan mocht je geen Dan heb je het. Je kunt jezelf wijsmaken dat je dingen niet hoort in het leven. Ja. Ik heb dat al vaak gedaan.
0: Maar toch denk ik dat op termijn het iets moediger zijn meer loont. Ja. Je kunt een paar keer onder de koord kruipen, maar op termijn denk ik dat dat niet de beste is.
2: Maar we hebben wel een goede baas. Ik denk als je aan Charlotte zou zeggen, goh Charlotte, ik heb dit nu echt gehoord over die en die. Sorry, ik weet het, kan niet anders.
1: Is dat de reden dat ze nu een nieuw kantoor heeft met dat die muren dicht? Ja. Advocaat.

0: de beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeiemorgen. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoël Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven erg moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het rem geld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
2: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, ook twee Belgen. Omdat 30 gewapende mannen een bewaker doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het gaat wellicht om drugsgeweld, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: Bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden. Bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: duiken de wonderwereld van de showbiz, de society in.
1: Jarne in Showbizland.
2: Yes, het 11e seizoen, Sven en Anke, en we hebben er personeel bij gekregen. Ons jongste personeelslid, onze Jarne. Hey Jarne.
3: Goedemorgen opnieuw.
2: Ja, we moeten zeggen, de voorbije 10 jaar kregen wij toch vaak uitnodigingen, hè Sven, om naar premières te gaan, filmpremières die altijd op donderdag zijn, die altijd dan in de cinema in Brussel of in Antwerpen zijn, heel ver van ons bed. En dan moeten wij nog naar ons bedje gaan, daar opstaan om 3 uur 's nachts. Wij kunnen daar nooit naartoe gaan. Dus we hebben nu iemand ingeschakeld, want we willen wel mee zijn met de wereld, met de society, met de glitter en de glamour. En daarom mag jij dat voortaan voor ons doen, elke week. Jij bent voor ons gisteren naar Waregem-koersen gegaan.
3: Ja, klopt. Inderdaad, de society, je zegt het al goed. Ik stond aan de hippodroom van Waregem-koersen en ik ga heel eerlijk zijn, er ging een heel nieuwe wereld voor mij open. Ik ben een Limburgse boerenjongen en ik kom daartoe in Waregem, een soort van zonderlingenland, de paardenwereld, zal ik maar zeggen. De mensen zagen er trouwens zo goed uit dat ik begon te twijfelen van, heb ik wel de juiste kleren aan? Ik dacht van, als ik hier nog eens kom, moet ik zelf wel paardensport gaan doen om zo wat, ja, wat strakker te staan of zo. Dus ik had het gevoel dat de helft van de mensen daar eigenlijk totaal niet bezig was met paarden. Mensen waren er aan het babbelen met elkaar en die paarden die liepen daar maar. Dus ik besloot ook de proef op de som te nemen. En we kennen Anne de Baatselier een beetje. Die presenteert ook heel dat evenement aan elkaar met grote schermen en zo. En ik vroeg haar een redelijk stoute vraag. Ik vroeg haar namelijk, ken jij iets van die beesten? Ja. Snap jij iets van de paardensport?
4: Ja, dat nu ook wel. Hè. Hallo, ik ben zo blond ben ik nu ook niet. Hè.
3: Nee, maar veel mensen die er zijn, die begrijpen er niet per se iets van. Maar goed, als je al zo lang staat, dan snap ik wel.
4: Weet je, heel veel mensen komen hier naartoe om te zien en gezien te worden. Want dat is het speciale ook aan Waregem-koersen. Mensen komen hier heel feestelijk uitgedost aan die goede wedstrijd en wat is het allemaal. Dus het is gewoon einde van de zomer afronden met leuke ontmoetingen en wat netwerken. Want hier worden ook business deals opgestart en zo.
3: Ja, zo blond is ze dus inderdaad niet, want ze wist er wel iets van. Er was een licht geschoffeerd, maar ik bleef er dus bij. Ja, mensen weten niet echt wat die race inhoudt, dus ik ben iets hoger opgegaan. Ik ben naar de leading lady van Willy Naastes groep gegaan, Marie-Jeanne Naastes. En zij is daar een gigantische sponsor, dus een echte netwerker. En ik vroeg haar dan, weet jij wat er op die piste gebeurt?
5: Ik moet eerlijk bekennen, ik kom al van mijn 18 jaar Waregem-koersen en ik heb bijna nog nooit geen paard gezien. Maar het is hier altijd zo druk.
3: Maar het is hier ook leuk in die tent, hè? Pintje drinken.
5: Ja, pintje drinken en de mensen een goeie dag zeggen. En dat is klantenbinding.
3: Schat, ik heb mijn punt gehaald en punt gemaakt. Een pintje drinken is leuk, vrouwen kijken is leuk, maar winnen is nog leuker. Dus ik dacht, tijd om zelf iets in te zetten. En ik dacht, misschien moeten we wat portefeuilles samenleggen, wat geld samenleggen. En toen liep ik zowaar de Amerikaanse ambassadeur Bill White tegen het lijf.
6: Oh, wow.
3: En ik dacht van, ja kijk, dat is het ideale slachtoffer om zo wat zwarte dollars bij elkaar te leggen. Dus ik heb hem ook gevraagd, wil jij misschien wat bijleggen?
7: Bill, are you betting too on some horses today?
8: I would love to bet. I don't know if I'm allowed to bet. Is an ambassador allowed to bet? I don't know.
7: I guess so.
8: You want to make a bet?
7: Yeah, okay. like make 200 euros or something?
8: Okay, yes, okay. Okay.
7: We'll bet together, Bill. Okay.
8: But I think I want to bet with you, not against you.
7: Okay, that's good.
8: Nice,
7: we'll bet. Thank you.
8: Thank you.
3: Uiteindelijk geen geld gezien. Uiteindelijk heb ik toch zelf mogen.
6: Geen 200 euro?
3: Nee. Dat zegt hoeveel heb ik ook niet ingezet. Want ja, inderdaad, de races, daar telt het ook om. Ik dacht, ik ga niet alleen kijken naar de mensen, maar ik ga zelf ook iets inzetten. Er is bijvoorbeeld de Heart for Brain Race. En dat is een race voor het goede doel. Een kleinere race met onder andere bekende Vlamingen. Onder andere Mohsin Abbas deed mee. Julie Vermeire. En ik ga heel eerlijk zijn, Sven en Anke. Ik heb een klein boontje voor Julie Vermeire, want ik heb ooit met haar in de klas gezeten. Dus ik dacht, ik ga tegen.
2: En weet zij dat ook?
3: Ja, dat komt nog. Ik heb op voorhand al besloten, ik ga al mijn geld op haar inzetten. En Mohsin Abbas, die hoorde dat en die had er toch zijn bedenkingen bij.
7: Wel, je strijdt onder andere tegen Julie Vermeire. Ik ben aan het twijfelen of ik op jou moet inzetten of op onze immer vrolijke Julie.
9: Kijk, wil je winnen of wil je verliezen? Dat is de vraag die je zelf moest stellen. Ik ga het antwoord in het midden laten.
7: Kan je zo'n paardengeluidje nadoen om zo op te hitsen, zo zeg maar?
9: Dat is een Arabische volbloed.
3: Een Arabische volbloed naar een Vlaamse volbloed. Dat is over naar Julie Vermeire, is Poolse bij mijn eigen favoriet.
7: Ken je mij eigenlijk nog?
6: Jarne, denk je dat ik jou ga vergeten?
7: Oké, okay, ik wou doen alsof je me misschien niet meer zou kennen.
6: Ik ken jou natuurlijk nog. Hoe is het met jou?
7: Heel goed, met jou?
6: Heel goed, dank u. Ja, ik sta hier te zweten in mijn pak, klaar om op de kar voor het paard te gaan kruipen. Hè?
7: We kennen elkaar dus je kan ook eerlijk zijn. Hoe schatten jouw kansen in en hoeveel moet ik op u inzetten? Want ik heb tegen Mosseling gezegd, ik ga voor u stemmen en niet voor hem vandaag.
6: Wauw, mega lief. Ja, nee, stem maar sowieso op mij. Als het van mij afhing, dan ben ik de snelste van iedereen. Dus laten we gewoon oefenen, zeggen dat ik een goed paard heb en dat we gewoon alles gaan geven en het komt goed.
7: En als je laatste eindigt, betaal je mij dan terug?
6: Daar gaan we nog eens goed voor nadenken.
7: Veel succes, Julie.
6: Dankjewel, tot straks.
3: Ja, ze is derde geworden. Ik heb mijn 20 euro nooit teruggezien. Dus Julie, als je meeluistert.
2: En Mosseling?
3: Ja, Mosseling, die, ik weet niet, hij heeft niet gewonnen. Het is de ING-CEO die gewonnen heeft. Mosseling stond eigenlijk redelijk van achter.
10: Allemaal dus gekocht een boel eigenlijk. Ja,
3: absoluut. Ja.
2: Allemaal business deals.
10: Ja, goed. Hey, tof. Dat was leuk. Je eerste slag. We gaan je nog uitsturen. Het is wel één ding. Ja, je hebt wel een fout gemaakt.
2: Ja.
10: Een grote fout gemaakt. Je had geen hoed mee.
2: Nee.
3: Ja, nee.
2: Echt super stom.
10: Maar als je deze week goed blijft doen, dan heb je er een nodig volgend jaar. We hebben er een gekocht voor jou. Je krijgt hem zo meteen.
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
16: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: in Showbizland.
1: Met een goed verslag daarnet van Waregem-Koersen. Alhoewel, veel mensen zeggen ook, ja, Waregem-Koersen is niet alleen dit, hè.
2: Nee.
1: Het gaat ook wel over gokken voor iedereen, de gewone man.
2: En, er lopen niet alleen dikke nekken rond, wordt hier ook verschillende malen bevestigd via de Joe-app.
1: Ja.
2: Maar we hebben nog een kleine attentie voor jou, Jarna, dat je het zo mooi hebt verteld. Komt ook binnen dat je een mooie, aangename stem hebt.
1: Oh.
2: Ja, de vrouwen zijn al verliefd op jou.
1: Maar je hebt geen hoed opgezet, wat eigenlijk voor mannen ook niet nodig is, in feite, heb ik wel door.
3: Nee, dus je mag als man zelfs niet deelnemen aan die...
1: Maar je mag wel een hoed opzetten.
3: Ja. Ja, dat is waar, dat is waar.
2: Ja, vind ik ook. Allee, ik bedoel, mocht
1: van
2: wel,
1: volgend
2: hè.
1: Jaar, ik
2: dus we hebben... Ja. Doe je ogen eens dicht, doe je ogen eens dicht. We hebben een hoedje voor jou.
1: Ja, meteen opzetten.
2: Was perfect bij Waregem-Koersen.
1: Doe je hoofdtelefoon even af. Kom, we gaan hem opzetten.
2: Ik ga je helpen
1: heel mooie hoed.
2: Het
1: is een heel mooie hoed.
2: Kuif eventjes weg.
1: Het is prachtig.
2: Voilà.
1: Prachtig. Neem je gsm even om te kijken.
2: Het is...
1: Ja, ik kan hem opzetten.
2: Maar, dat is heel raar.
1: Nee, het is mooi. Kijk eens hoe goed je eruit ziet.
2: Wat zie je? Vertel eens aan de luisteraars, want
3: ik
2: die zien jou niet.
3: Een paardenhoofd zie ik op mijn eigen hoofd staan.
2: Er staat een paard op zijn hoofd.
1: Ja, ja,
2: een paard op zijn hoofd.
1: Ja, zeker eens binnenkijken in de studio. Maar ga het ook op onze social zetten.
2: Zo is het geslacht van een paard op zijn hoofd.
0: Sven en Anke.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: Sessimo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
0: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.

0: nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
4: Een goedemorgen. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
5: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking, Knokke, was slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
4: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
3: Dit is Joe Gold
2: met Carol Schmidt.
6: Goedemorgen.

Er zat een wild beest in de radio, dankzij de Trogs. En daarvoor Gloria Gaynor, een fijne woensdagochtend en welkom bij Joe Gold. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt, met in de schatkamer straks de vijfde Beatle. En dan heb ik het over Billy Preston. En voor die tijd hoor je onder andere de Moody Blues. Nights in white satin. Maar ook Casey and the Sunshine Band. Nu naar 1976 met een van de allergrootste hits van de Manhattans.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was het tevige.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Hoe dat?
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh, la.
6: Happy bathroom to you.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
4: In Bier, in Temse
5: en in Roeselaar.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sun gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Humo!
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Andrew Gold met de Moody Blues. Die deden het prima in onze 60s top 500 van vorig jaar. Nights in White Satin stond daar op nummer 21. De schatkamer van Schmidt komt eraan zometeen met Billy Preston. Eerst nog Paul Simon, Edwin Starr en dit zijn The Tramps. Where were you?

0: 1970, beroemde protestsong. Naar aanleiding van de Vietnamoorlog uiteraard. War en Edwin Starr.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: 2 september, maar dan van het jaar 1946 in Houston, Texas. Daar wordt Billy Preston geboren. Een latere toetsenist die zo vaak opdook op grote platen. Je zou bijna denken dat hij een abonnement had op de hitlijsten. Ze noemden hem ook het 5e lid van de Beatles, omdat hij echt wel mee het geluid bepaalde. Je hoort hem bijvoorbeeld op Get Back, met dat vrolijke stuiterende orgel. Alsof iemand de zon aanzet in de studio. Nu, Preston bleef niet netjes achter het gordijn. Hij werd ook zelf een ster, met solo-hits als Nothing From Nothing, Will It Go Round in Circles en het superfunky Outer Space. Daarmee won hij zelfs een Grammy Award. Hij overleed 20 jaar geleden in 2006, maar zijn unieke stijl leeft door. Soul, funk, gospel en rock in één paar handen. En eerlijk, sommige muzikanten spelen gewoon toetsen. Billy Preston bespeelde de hele ruimte. Tijd om hem nog eens binnen te laten. In het duet dat hij opnam met Syreeta, It Will Come In Time. Dit is Billy Preston.

0: Bombi.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM. Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
14: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
16: Krevel.
17: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
16: Krevel. Leef beter.
18: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.
19: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

de 60s top 500 met een episch stuk muziek over de 7 minuten. You can't always get what you want in the Stones. Straks Our House van Crosby, Stills, Nash & Young. En nu

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
4: En goedemorgen. Als je nog benzine moet tanken, dan doe je dat beste vandaag nog, want morgen schiet de prijs weer omhoog. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 15 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000 euro. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint-Maartens-Latem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
5: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, er werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
4: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper 1 dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen daar felle licht flitsen en hoorden meerdere knallen. En kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden dan. Vrijdag iets zachter bij 24 graden en in het weekend krijgen we weer meer zon.
3: Dit is Joe Gold
0: met Carol Schmidt.
6: Goedemorgen.

over de sound van Fleetwood Mac en Sarah Baggio Gold. En nog tot 12 uur de hits van Schmitz. Het beste uit de 60s, 70s en meer. En nu wat aanstekelijke Motown. Dit zijn de Four Tops. Go!

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
14: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Schat, ik zie je graag.
17: Ja, maar?
16: Maar nee, geen maar.
17: Oh.
16: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
19: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
19: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.

in de jaren 50. En ze scoorde zoveel wereldhits. Alleen Barry Gibb van de Bee Gees leeft nog. Meer zelfs gisteren was hij jarig. Hij werd 80 jaar jong. We hebben dat ook gevierd met extra veel succesnummers van de kerels. Straks ABBA bij Joe Gold. I do, I do. Dit is Wilson Pickett.

Op goede muziek staat echt geen leeftijd. Dit werd gemaakt in 1979. Longer was een hit voor Dan Fogelberg. Joe Gold met nu Joe Jackson. De originele versie van Is She Really Going Out With Him. Nummer kreeg ook een tweede kans in de live-uitvoering. Werd toen ook opnieuw een hit. Dat was in de jaren 80.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s, 70s en meer.
2: Dit is Joe Gold.

Hey Sint-Pieter. Sint-Pieter toch een beetje de buitenwipper van de hemel. En het was ook een gigahit voor Flash and the Pan. Zometeen neemt Astrid het over vanaf 12 uur en de hits van Schmidt zijn er morgen terug. Nog een fijne woensdag.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Een goedemiddag. Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
5: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
4: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
6: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
4: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

de voorbije dagen, vandaag misschien ook al eens even naar buiten is gegaan, kan daar alleen maar ja op zeggen, denk ik dan. Have you ever seen the rain? Dat was CCR. Zeer goedemiddag. Zeer welkom uiteraard bij Joe Gold. Ook vandaag hier op deze 2 september. Ja, het gaat vooruit, hè. Het is al woensdag. Ook vandaag dus niks dan Golden Hits hier bij Joe Gold. Met zometeen Tina Charles, maar nu nog champagne. How about us?

love to love, but my baby just loves to dance. Wel, dat dansen, hè. I love it too. Ik voel die baby helemaal, die baby van Tina Charles. Dus, hè. Zometeen gaan we wel effectief nog dansen met Let's Twist Again dan hier. En Chubby Checker. Come on, everybody!

0: Voordat Delegation begin jaren 80 alle dansvloeren veroverde met You and I, lieten ze in 77 al horen hoe vloeiende UK soul kan klinken met deze Where is the Love. Straks dan weer muziek van Rod Stewart met dat nummer waarin hij nog eens duidelijk laat blijken dat hij zowel veel liefde voelt voor vrouwen als voor voetbal. Want hij benoemt zelfs zijn twee favoriete clubs met Celtic en Manchester United. Daarover gaat het onder andere in You're in My Heart. Die krijg je na Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Alleen maar golden hits
9: uit de 60s, 70s en meer. Dit is

mogelijk dat je even achterover ging met Rod Stewart en You're In My Heart. Maar het is gedaan ermee. Ja, stilzitten de komende 3 minuten. Ik denk niet dat het aan de orde is met Jackie Wilson en dat onverwoestbare Repeat.

Het was een paar dagen geleden alweer dat we konden genieten van een gedeeltelijke maansverduistering die ik volledig geskipt had wegens gewoon knal in de nacht. Daarvoor ga ik eigenlijk echt niet opstaan. Maar binnenkort misschien kan het wel. Dan is er een totale maansverduistering. En met binnenkort bedoel ik eigenlijk 31 december 2028. December, dat betekent oudejaarsnacht. Dus grote kans dat we dan wel wakker zijn en het dan wel kunnen meemaken. En hopelijk zonder al te veel wolken erbij dan. Dit is Under the Moon of Love van Shwari Wari.

0: Bobby.
1: Bobby. Die september, hè?
2: Ja, dat had we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh.
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
13: Denk ik jarig?
12: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
13: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
12: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
13: Oh.
11: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy birthday to you.
11: Renoveert uw badkamer.
13: In Lier, in Temse
12: en in Roeselare.
15: Je wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
16: Afstandsonderwijs.
17: Er is een telenet op maat voor iedereen.
18: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
17: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
19: Go Yellow!
1: Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straffeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
15: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
15: Dit is Sarah.
11: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
19: Go Yellow!
17: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
17: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: IKEA-tip van de week. Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
16: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: Dit is Joe Gold.
22: Alleen maar Gold.

hot chocolate. So you win again. Het zou kunnen dat je op dit moment aan tafel zit. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vind het altijd fijn om daar lekker lang aan te zitten. Terwijl een klein beetje weg te dromen. En dat moet ook wel lukken, denk ik. Met de Monkees erbij dan nu. En een Daydream Believer. Oh.

wegdromen, dat was niet voor lang weggelegd. Daarnet nog met de Monkees, Daydream Believer. En dan deze Umberto Tozzi met Gloria. Goedemiddag, nu dan tijd voor pure musical dramatiek uit 1980. Met een ijzersterke stem, melodie die je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. En die melodie werd geschreven door niemand minder dan musical keizer Andrew Lloyd Webber. En dat gaat hier allemaal over Take That Look Off Your Face van Marty Webb.

is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat

0: iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Rijdt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
5: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag. Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
14: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgetair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
13: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weet niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
15: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
13: En dat kan tot wel 300 euro kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
12: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

How wonderful life is.

Oorspronkelijk natuurlijk van Elton John. En dat een goed nummer was, het bleek wel door het aantal covers. Van Rod Stewart is er eentje uitgekomen in de jaren 90. Ellie Goulding deed eraan mee, Lady Gaga, Al Jarreau. En misschien wel de bekendste cover nog altijd, Billy Paul uit 72 met zijn Your Song. Goedemiddag, zijn we weer even vertrokken op deze 2 september. Ik mag hopen dat die jou al goed bevalt. Ik probeer alvast mijn best te doen met de Golden Hits erbij. Het plakken Love Unlimited komt eraan na Waterloo Sunset, The Kinks.

Geschreven, gezongen door Barry White. En dat hoor je eigenlijk aan alles. Hij zou dit nummer ook perfect zelf kunnen brengen met de mannelijke versie dan. Want het zou een beetje vreemd zijn moest hij dit hier brengen. Hè? I'm so glad that I'm a woman van Love Unlimited uiteindelijk dus. Sylvester, zometeen met You Make Me Feel Mighty Real. Maar nu een paar vingerknipjes, een scheurende gitaarsolo van Brian May. En dan ook een onovertroffen Freddie Mercury in Kill Queen van Queen.

0: You Make Me Feel Mighty Real, zo klinkt het eigenlijk wel plezant. Maar toch, dat artiestenleven, dat is niet een en al glitter en glamour. Glenn Shorrock, zanger Glenn Shorrock, die schreef er ook al over de schaduwzijde van het succes, dat je constant aan het reizen bent, in hotelkamers begint te wonen en dat je er echt soms naar snakt om na een lange tournee bijvoorbeeld gewoon terug thuis te zijn en in je zetel te kunnen ploffen. Glenn Shorrock zingt erover met Little River Band in Home on Monday. En dat hoor je zo meteen nog na Diane Ross en The Supremes.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

Het is echt van die zetelplofmuziek waarbij je ook nog liefst van al onder zo'n gezellig tekentje zou liggen ook. Little River Band is met Home on Monday. De Eagles dan straks weer met Desperado. Na dit heerlijk verfrissende werk dan weer van Cool and the Gang.

Californische zon, die zou volgende week wel eens deugd kunnen doen. Want volgende week woensdag bijvoorbeeld bengelen we bij de 17 graden. Dat is best al fris te noemen. Californische zon kan ik jou zo niet meteen geven, maar de Californische zon, des te meer. Met Marlena Schaumink.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

zusjes zijn die je hoort zingen. De drie zusjes Hutchinson hier bij Emotions and Best of My Love. En ik weet niet wat dat is met sommige van die Franse chansons, maar dat lijkt alsof je de raam openzet en er komt gewoon uit zichzelf geluk binnenwaaien. Ook zo met deze van Gérard Lenormand.

leek mij wel kloppen. De lunch even laten zakken en dan klaar voor een goede wandeling met Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. En die wandeling kan misschien tegen een iets brutaler tempo er tegenaan. Met James Brown nu. I got you. I feel good. I feel good.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
2: Een goedemiddag. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. De hele nacht was daar politietoezicht nadat de man van 51 maandagnacht werd doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen dat er gestolen goederen worden teruggebracht. Het zou gaan om een grote lading cocaïne die verloren ging. De politie gaat die video nu analyseren. Journaliste Katrien Sales.
3: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is, of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
2: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Justitieminister Annelies Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Ze deed dat vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
4: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
2: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. En er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

Goedemiddag, welkom nog steeds op deze woensdag 2 september, waar serieus wat gas wordt gegeven, ook met Kiss en I Was Made For Loving You. Ik pak jou zeer graag nog mee een uur lang op deze muzikale trip hier bij Joe Colt. Je weet het, muziek uit de jaren 60, 70, 80. En ja, daar horen ook deze mannen bij. Earth, Wind & Fire met Fantasy.

die gitaarversterkers die zijn hier nog wel even aanwezig, die ik daarnet al nodig had voor Kiss met I Was Made For Loving You. Wel, ze mogen nog eens voluit opengedraaid worden. Nu dan voor Bad Company en Can't Get Enough.

0: de blonde rechercheur Hutch uit de legendarische politieserie Starsky en Hutch. Maar de echte David Soul die erachter school, achter die Hutch, die had ook een behoorlijk zacht kantje. Liet hij horen in 76 dan weer met zijn Don't Give Up On Us. Dat krijg je zo meteen.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh. Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes, wakko.
10: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Omdat we van schoenen houden.
17: Wij zijn tevreden over uw werk.
16: Maar?
17: Nee, geen maar.
16: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ben Meshepi van American Breed. Zeer goedemiddag, zeer welkom nog hier bij Joe Gold. En ik heb het intussen nog eens 3-4 keer opnieuw gelezen, maar het is wel degelijk van dat hij al meer dan 75 jaar actief in de muziekindustrie. Dat is gigantisch lang. En dat is hoe het gaat bij Gladys Knight, de soulzangeres Gladys Knight, die er intussen 82 is en eind vorige week liet weten dat ze toch besluit om minder op te treden. Het is haar gegund ook hoor. Ze komt er zo meteen aan. Samen met haar pips in Come Back and Finish What You Started. Nou, Abba nog. En Knowing Me, Knowing You.

is Night, 82 dus intussen. En ze heeft besloten om minder op te treden, meer tijd te besteden aan haar man bijvoorbeeld. En ook wil ze meer tijd kunnen vrijmaken voor bezoekjes aan haar kleinkinderen. Ze kijkt enorm uit ook naar dat nieuwe hoofdstuk in haar leven, laat ze weten. Straks de mooie wereld toch nog eens begroeten bij Louis Armstrong. Bestaat hij nog wel degelijk, gelukkig maar. What a Wonderful World, na onder andere 10cc, The Wall Street Shuffle.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
9: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
10: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
9: En heb je de stekker ingestoken?
10: Nu werkt het. Merci.
9: Graag gedaan.
8: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Kom in uw badkamer passen bij Stijlhaard en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlhaard, renoveert uw badkamer.
14: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Een stem die echt doet luisteren. Die van Louis Armstrong, What a Wonderful World. 2 september nog steeds vandaag. Dat betekent trouwens dat het Wereld Kokosnotendag is. Ik probeer je daar een klein beetje dichterbij te brengen bij zo'n kokosnoot. Met die Caraïbische ritmes hier die je meekrijgt in deze heerlijke meezinger. Ook meteen van de suite. Dit is Papa Joe.

De voorbereiding zit er volledig goed om richting 3 uur te gaan, richting Raf van Brussel. Niet alleen met jeans aan, maar ook nog een goede kung fu fighting erbij met Carl Douglas. Veel plezier zo meteen en ik hoor je graag morgen opnieuw tussen 12 en 3.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen hun gestolen goederen terug. Het zou gaan om meer dan 1000 kilo cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Dat weet journaliste Katrien Sales.
3: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
2: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. En er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig nadat daar een drone met explosieven werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent de beschuldigingen. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

0: Gold.
1: Een fijne woensdagmiddag. Er is een nieuwe Lennon op de wereld. Sean Lennon, de zoon van John Lennon en Yoko Ono, is voor het eerst vader geworden. Samen met zijn partner kreeg hij een zoontje, Aurelius. En daarmee hebben wijlen John Lennon en Yoko Ono hun eerste gezamenlijke kleinkind. En muzikaal wordt Aurelius blijkbaar meteen stevig opgevoed, want thuis krijgt hij onder meer Stravinsky en Aphex Twin te horen. De laatste ken ik helemaal niet. Dat zou dancemuziek zijn. Maar de familie Lennon heeft er dus een nieuwe generatie bij. Give peace a chance, maar geef de jonge ouders misschien vooral een klein beetje slaap. Welkom allemaal.
2: Dit is Joe Gold.

Bee Gees en More Than a Woman uit 77. Er staan blijkbaar twee versies op de soundtrack van Saturday Night Fever. Deze van Bee Gees en eentje van... Wie, oh wie? Het is Tavares. Tavares, die je kent van The Heaven Must Be Missing an Angel. En allebei komen ze dus daadwerkelijk ook in de film voor. En dat is behoorlijk uniek voor één soundtrack. Dus twee versies, die van de Bee Gees en deze.

0: Mijn ouders dansten hier vroeger op in de living. Nu doe ik hetzelfde met mijn vrouw. De cirkel is rond, nondepietjes. Zalig Stefan, bedankt voor dat fijne berichtje in de Joe-app.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb kopijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Rijdt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

Whispers bij Joe Gold. En The Beat Goes On. Een stukje Belgische koninklijke autogeschiedenis. Die gaat onder de hamer in knokken. Het gaat om een exclusieve Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Die ooit van koning Boudewijn was. De wagen die werd ooit verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Dat is nu omgerekend nog geen 62 euro. Voor dat bedrag krijg je vandaag de dag waarschijnlijk amper een deftige Cadillac sleutelhanger. Intussen is die wagen natuurlijk een verzamelstuk geworden met koninklijke voorgeschiedenis en dus een heel ander prijskaartje. Want vandaag wordt de wagen geschat op 40.000 tot 70.000 euro. En volgens mij gaat hij nog een pak meer opbrengen, denk ik. De exclusieve Cadillac die wordt op vrijdag 9 oktober, zoals het geveild, tijdens de Zoete Concours Auction. 9 oktober. Oh, dat is jammer. Zeg, dan kan ik net niet. Oh, dan moet ik gaan kantklossen. Dat is nu echt wel jammer. Zeg zo meteen weer feit of flauwekul. Ik lees je een weetje voor uit de muziek. En jij mag mij laten weten in de Joe-app of dat feit is of flauwekul. Dus waar of niet waar. Feit of flauwekul. En het is er eentje over David Bowie.

0: verschrikkelijke oorworm is dat toch. Goh, lala. Uit de jaren 70 op nummer 813 in de 70s top 1000. Bay City Rollers and I Only Wanna Be With You.
1: Feit of flauwekul?
0: Ja, dus waar of niet waar eigenlijk. Ik ga je iets voorlezen, een feitje over David Bowie. En jij mag me in de Joe-app laten weten of dat feit of flauwekul is. Dus waarheid of niet. Feit of flauwekul? Komt eraan, hè. Ja, bijna. David Bowie had één blauw en één bruin oog. David Bowie had één blauw en één bruin oog. Is dat feit of flauwekul? Ik lees het allemaal graag in de Joe-app. Dankjewel, hè. En succes. Je wint er niks mee, trouwens.

0: Let's Dance uit 83, David Bowie. David Bowie had één blauw en één bruin oog.
1: Feit of flauwekul?
0: Zoveel berichtjes die binnengekomen zijn met mensen die feit sturen. Alleen mensen, jij dus, luisteraar, mensen uiteraard, die feit sturen. Het was eigenlijk flauwekul, want het is een instinker. David Bowie had geen twee verschillende oogkleuren. Dat lijkt wel zo. Hij had twee blauwe ogen, maar zijn linkeroog lijkt of leek door een blijvend grote pupil veel donkerder, wat de illusie van een andere donkere kleur wekte. Ik heb nog een paar details uit het medische dossier van Bowie. Dat heet anisocorie. Dat is dus een toestand met ongelijke pupillen. Iets uit het politiedossier. Het was een vechtpartij. Het was een jeugdvriend van hem, George Underwood. Die sloeg hem in 1962 op zijn bakkes tijdens een ruzie om een meisje. Zo gaat dat dan, hè. En er was ook een beetje verlamming. Dus de spier die de pupil nauw maakt, die raakte beschadigd. En daardoor bleef zijn linkerpupil altijd wijd openstaan en had dus dat blauwe oog een veel donkerdere kleur. Maar ik dacht dus ook altijd dat dat feit was dat hij twee verschillende oogkleuren had. Maar dat is dus niet. Dat is gewoon een hele grote pupil. Ik verkocht weer dikke flauwekul dus.
2: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.

0: De e-spec. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.

een song over een gele banaan. En volgens Donovan zelf was die mysterieuze andere stem die van Paul McCartney. Maar die laatste die heeft dat altijd ontkend. Mellow Yellow van Donovan. In Canada, wat een gek bericht, hebben ze blijkbaar plots een eiland bijgekregen en daarna weer kwijtgespeeld. In het gigantische Williston Stuwmeer in British Columbia verscheen ineens een bebost eiland van ongeveer 140 meter lang en 70 meter breed. Dat is niet niks natuurlijk. Eerst dachten experts dat het beelden waren die met AI gemaakt waren, maar satellietfoto's die bevestigden, echt waar, het eiland lag daar plots. En enkele dagen later, weg. Fuji verdwenen. Waarschijnlijk ging het om een groot stuk drijvende aarde plus begroeiing dat zich had losgemaakt en door het water werd meegevoerd. En intussen bleek het eiland trouwens kilometers verderop alweer opgedoken te zijn. Er zullen een paar biologen serieus wat op de instant replay knop gedrukt hebben om die satellietbeelden te bekijken. Instant replay, heb je hem? Hè? Dan Hartman? Instant replay. You set my lips on fire. Tuurlijk.

Kathleen stuurt in de Joe-app. Mijn man zegt dat hij niet van rustige muziek houdt. Hij zong daarnet wel mooi mee met Michael Jackson. Daar gaat zijn reputatie, Kathleen. Ja. Yeah. En nog een liedje over een rat ook, zeg. Dit is de laatste voor het nieuws van 4. Maar wat voor een. Een van de eerste singles van Prince. En die titel mag je zelf zeggen.

0: ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
1: Krijgje van Bart de Meulemeester, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Antwerpen is daar net de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daardoor geknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
0: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

0: We praten, we sturen berichtjes, WhatsAppjes, we bellen en toch verstaan we elkaar voor geen meter of willen we elkaar gewoon niet verstaan. Paul Simon die schreef er in de 60s al een lied over, Sound of Silence.
1: Joe Gold.
0: Geen silence in het volgende bericht. Een Belgische toerist wandelde eergisteravond door de Franse bergen toen hij plots mysterieuze noodkreten hoorde. Paniek natuurlijk. Hij belde meteen de hulpdiensten en die rukte massaal uit om te zoeken naar iemand die misschien gewond was of in gevaar was. Alleen na een flinke zoekactie bleek er helemaal geen slachtoffer te zijn. De zogezegde noodkreten die kwamen van een boer die nogal luid bezig was. En met luid bezig zijn bedoel ik dan heel luid zijn kudde koeien bij elkaar aan het roepen. Hè? Vooral jullie dirty minds. Gênant moment toch, hè? Denken dat je midden in de bergen een mensenleven gaat redden. En uiteindelijk blijkt het gewoon iemand met heel veel longinhoud te zijn. Chris Rea, die mag straks wat lawaai gaan maken. Alhoewel, het is een rustig nummer. Ike en Tina Turner, die zullen dat ook wel doen. Maar eerst deze Swing Your Dad.

0: voilà, ik was weer al vergeten dat die man ook al een hemelse held is geworden. Chris Ria, Fool. Open het haakje. If you think it's over, sluit het haakje. Zeg, sommige liedjes die krijgen een heel andere betekenis als je het verhaal erachter kent. Hè. Het nummer dat je na de reclame, het duurt maar een half minuutje de reclame, van me krijgt, werd geschreven door Doc Pomus, die zelf niet kon dansen op zijn eigen huwelijksfeest. Hij zat namelijk in een rolstoel. Hij zag zijn vrouw dansen met alle anderen op het feest en dacht, dans maar lieve schat, maar bewaar die laatste dans voor mij.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Edwin stuurt in de Joe-app: wat een mooie Franse parel van Michel en de Grote Carrefour. Ik moest al even denken, wat zegt hij nu? Wat is dus Michel Fugain en Le Big Bazaar. Une belle histoire. En meteen zit je op de Franse autoroute du Soleil, hè, ergens tussen Parijs en de Côte d'Azur, met het raam open en nog geen airco in de wagen. Het is eigenlijk een soort mini road movie. Dat verhaal, een man die rijdt naar het zuiden, een vrouw die rijdt naar het noorden. Ze ontmoeten elkaar toevallig langs de weg, beleven een korte, maar intense liefde. En de volgende ochtend gaan ze gewoon ieder weer hun eigen kant op. En dat verpakt in ongeveer 3 minuten. De songduur van de volgende 3 hits die kan een beetje variëren. Het tempo ook. Crispian St. Peters krijg je zo. Radio en Ray Parker Jr. ook nog. Maar ik trakteer je eerst op een van de beste live-registraties ooit. Die een grote hit werd in Nederland en ons land. En veel minder in de rest van de wereld. Hoe zou dat nu komen? Dat is, lieve vrienden, omdat wij muziekkenners zijn. One of us.

0: Goedemorgen.
1: Ja, Cliffy in St. Peter's lijkt wel heel erg op dat andere nummer van hem. Maar er is niks mis mee natuurlijk. Crispian St. Peter's hoorde je net met You Were On My Mind. Straks Bijbelse ballingschap waar je eigenlijk toch vrolijk op staat mee te wiegen. En dat is gebaseerd op Psalm 137 en Psalm 19. Dat is voor de kenners, hè. Maar eerst deze vrolijke dame. Wow.

0: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
1: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Happy bathroom to me.
3: Amai, valt er iets te vieren?
2: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben.
3: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
2: Oké. Okay.
1: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
4: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.
3: Hier, in Temse.
2: En in Roeselaar.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Wat een lekkere groove toch, uit mijn geboortejaar 1971. The Witch Queen of New Orleans van het heerlijke Redbone. Ja, dat is voor morgen, de Joe Gold Rewind op donderdag. Dan neem ik je terug mee naar die dag. Maar dan ergens in de 60s, de 70s of de 80s. En het is het rad dat hier in de studio staat dat dat bepaalt. Speciaal voor mij in elkaar geknutseld. En elke woensdag wordt dat van onder het stof gehaald. En zet dat hier in de studio. En mag ik daar dus aan gaan draaien? Wat ik dus nu ga doen. Zo. Aha, morgen ga ik samen met jou terug naar de top 3, want dan draai ik de top 3 van 3 september 1970. En als jullie heel braaf zijn, dan draai ik voor jullie de nummer 1. Morgen in de Top Rewind.
1: Joe Gold Rewind.

0: Mooi, hè? En nu een kleine stap van Elton John naar Bart de Meulemeester.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
2: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
4: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
2: De gevangenis kan voorlopig wel nog niet openen, omdat er nog 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
5: 1 jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk geloof de maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
2: En Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen, bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gewonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold
6: met Raf van Brussel.

Nile Rodgers die bedankt op zijn Instagram-pagina afgelopen zondag nog het publiek dat aanwezig was op een concert van hem. En in de buurt van Londen was dat. Het weer moet er verschrikkelijk geweest zijn, als ik zijn woorden moet geloven. Hij sprak zelfs van zo'n harde wind dat het hem verbaasde dat hij nog recht kon blijven staan op het podium. Maar dus power and thank you to the people, zei hij, om daar te blijven staan en er toch een magische avond van te maken. Jij mag zo meteen weer op zoek naar de Actua-plaat. Ik lees je een stukje Actua voor en jij mag daar thematisch een song uit de 60s, 70s of 80s aan ophangen. Dat is voor zo meteen.

0: Een nummer dat mij als kleine Raf enorm aangreep. Die In the Ghetto van Elvis Presley. Het was de nummer 11 uit onze 60s top 500 op Joe Gold.
1: De Actua plaat.
0: Brian en Ricardo die dachten dat ze hun droomhuis bij LA, Los Angeles, hadden gevonden. Het was prachtig gelegen met een groot zwembad. Alleen stond er nergens in de advertentie dat er beren inbegrepen waren. Hun woning in Monrovia ligt vlakbij het Angeles National Forest. En vooral op warme dagen komen zwarte beren geregeld hun tuin binnenwandelen om er een frisse duik te nemen in hun zwembad. Het is heel aandoenlijk om te zien. Eerst probeerde Brian en Ricardo ze nog weg te jagen, maar ondertussen hebben ze min of meer geleerd om hun wilde buren te tolereren. Op sociale media delen ze de filmpjes van de onverwachte zwembadgasten. Al waarschuwen experts natuurlijk dat beren wilde dieren blijven en dat te gezellig samenleven ook risico's inhoudt. Daarom mag jij nu eens een plaat aan ophangen, zie, aan dat Actua bericht. Eentje uit de 60s, 70s of 80s. En dat mag je mij doorsturen via de Joe-app. En straks ga ik ze oplijsten en er eentje uitpikken die ik dan zal draaien. Dit is Toto met Steve Porcaro, de toetsenist en songwriter, die vandaag jarig is. Hij wordt er 69. Hip, val 3, joehoe beste Steve.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM. Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: Sessimo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.

Ja, een liefdesbrief schrijven aan een getrouwde vrouw in 1966 kon dat blijkbaar nog gewoon op een 45 toeren singeltje. David Garrick die richt zich heel beleefd tot mevrouw Appleby, maar zijn bedoelingen zijn allesbehalve zakelijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Die David Garrick die was bij ons trouwens veel populairder dan in zijn thuisland. Groot-Brittannië, er zijn wel heel wat fijne suggesties binnengekomen wat de Actua-plaat betreft. Ik heb ze opgelijst. Ik ga er zo meteen eens door. En er is uiteraard ook een winnaar uit de bus gevallen. Die draai ik zo meteen. Nee.

0: Actua-plaat.
1: Ja, mooi hè, die Billy Paul, me en Mrs. Jones bij Joe Gold. Brian en Ricardo, die dachten dat ze hun droomhuis bij Los Angeles hadden gevonden. Prachtig gelegen, met een zwembad. Alleen stond er nergens in de verkoopsadvertentie dat er beren inbegrepen waren. Hun woning in Monrovia ligt vlakbij het Angeles National Forest. En vooral op warme dagen komen zwarte beren geregeld hun tuin binnengewandeld om een frisse duik te nemen in hun zwembad. Ricardo en Brian die probeerden ze eerst nog weg te jagen, maar ondertussen hebben ze min of meer geleerd om hun wilde buren te tolereren. Op sociale media deelden ze filmpjes van de onverwachte spelende zwembadgast. Het is aandoenlijk hoor. Al waarschuwen experts natuurlijk dat beren wilde dieren blijven en dat te gezellig samenleven risico's inhoudt. Bracht jullie tot volgende suggesties. Ja, een beetje plezier maken, dat geldt blijkbaar ook als je 150 kilo weegt en een pels draagt, stuurt Sophie Mango Jerry. Welcome to the Hotel California. You can check out anytime you like, maar probeer die beren maar eens uit te checken uit je zwembad, stuurt Bram. The Eagles. Goed, The Big Bear Bump, Ronnie and the Big Beat was een suggestie van Kurt en Marleen. Ja, daar in die tuin van die Brian en Ricardo krijg je dus een stukje wildlife in de achtertuin. Geert dacht aan Talking Heads. Zwemmen en dansen met de beren in je eigen tuin. Jungle Boogie van Cool and the Gang. Dankjewel, Erik. Teddy Bear van Elvis. Gelukkig is deze beer iets makkelijker uit je tuin te krijgen. Janine, dankjewel. Maar ik draaide Elvis daarnet al. Ja, houd toch maar een beetje afstand van die ogenschijnlijke schattige zwemmende beren. The Police Don't Stand So Close To Me voor Ayrton. Ongelooflijk bedankt voor al jullie fijne suggesties wereld. Er waren er echt weer al leuke, maar we hebben gekozen voor het voorstel van Bruno, Luc en Birgit. Of is het Brigitte? Nee, het is Birgit. Ja, herkenbaar. Je gaat zo meteen weten waar de klepel hangt of waar de beer zwemt. Maakt niet uit. Dankjewel. De Actua

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
8: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
9: Zeg, je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
8: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
9: Dit is Sarah.
10: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
13: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
14: Alleen maar golden hits.
15: Uit de 60s,
14: 70s
15: en meer.
14: De

haalde net niet de bovenste 500 nummers in de 70s top 1000, stond op 508. Nee, ik lieg zeg. Ja, 554. Jawel, ik zat er wel in de buurt bij. 70s top 1000. Die Dance Across the Floor van Jimmy Bo Horn bij Joe Colt. Eentje uit 1978. De volgende artiest is een speciaal geval. Hij was geboren in Kenia. Hij was begonnen aan geneeskunde. Uiteindelijk afgestudeerd in de biologie. Wereldberoemd geworden als zanger. En tussendoor nog beter fluiten dan de gemiddelde scheidsrechter. Hij was een beetje het levende bewijs van het feit dat morgen je wereld er compleet kan anders uitzien. En dat is waar hij ook over zingt. Roger Whittaker.

Hup, nog een klad strijkers er tegenaan. Oh, ik kan ook wel aarde op het water. Dat brengt mij rust. Water. Dus ik heb een klein beetje helemaal verloren in deze sailing van Rod Stewart de afgelopen 4 minuten. En nu gaan we nog op een kleine vakantie. Maar wel een bizar verhaal. Je kent het ondertussen, hè? Dreadlock Holiday van 10cc. Ik wens je een waanzinnig heerlijke woensdagavond. Geniet nog van 60s at 6, zo meteen 70s at 7. En van de collega's morgen vroeg en morgenmiddag. En om 3 uur ben ik er terug.

0: profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
2: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
4: Op dit moment is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
2: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
5: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
2: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus die werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag van een Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker Nazi's van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiques.
12: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: Sessibo.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: 60s at 6.
14: Alleen maar golden hits uit de jaren.

Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat.

0: staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
3: Op dit moment is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
2: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist, onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor: wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
4: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij, die laatste bocht. Ik werd een klein beetje tegen de hekken gezet met de buitendraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed.
2: Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger, en temperaturen dan rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes, wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
13: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Bombay.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat had we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
14: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
13: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
19: 70s at 7.
11: Alleen maar gold.

0: waait wat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.

0: Goedenavond. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Hij brak daar zijn sleutelbeen, een halswervel en liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren ook slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt, het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op wat regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperatuur dan rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij, twee agenten raakte gewond. Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten.

0: Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar ook kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen dan rond de 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie Insano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte drone-aanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd, omdat beide teams Europees actief waren.

0: Door de overwinning staat Union nu tweede met 10 op 12. Sint-Truiden blijft tiende in de stand met 5 punten. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven en die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij, twee agenten raakten gewond. Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.